0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: new music first.
1: Yo, heads up!
0: New music now.
2: New feature music on Galaxy Radio.
3: ES of the beat. ES of the beat.
4: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

0: big blue. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We kennen

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 5 a.m.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray vanwege achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Michel Uithaag sprak dinsdagavond inwoners toe en noemde de gevolgen van de brand verschrikkelijk, ook voor de zeldzame jeneverbessen in het gebied. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard, dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweter Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 aan boodschappen in plaats van per €1. Houders van het betaald AH-premium abonnement houden de oude regeling. Het spaarsysteem bestaat ruim 70 jaar en heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray vanwege achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Michel Uitenhaag sprak dinsdagavond inwoners toe en noemde de gevolgen van de brand verschrikkelijk, ook voor de zeldzame jeneverbessen in het gebied. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard, dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 aan boodschappen in plaats van per €1. Houders van het betaald AH-premium abonnement houden de oude regeling. Het spaarsysteem bestaat ruim 70 jaar en heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: 'Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: Danny hier van Fleva in jouw ears. En aanstaande zaterdag hoor je onder andere deze track voorbij komen. Hey yo, I'm standing at the bar with a few cigars. Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, booms, you know what I'm saying?
2: These are the bangers on Galaxy.

0: living.
1: Galaxy Radio.
2: Listen, everywhere I go, everywhere I go.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten, een record voor een half jaar. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 meldingen binnen met meer dan 600 aanhoudingen. Nepagenten gebruiken vaak babbeltrucs om als wijkagent vertrouwen te winnen en geld, sieraden of bankpassen te ontfutselen. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray verloopt volgens wens. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur blijft binnen de stoplijnen, maar hoge temperatuur en wisselende wind blijven een risico. Twee defensiehelikopters keerden gisteravond terug naar vliegbasis Gilserijen en worden vanochtend weer opnieuw ingezet. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard. Dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock ding.
3: In your car on the app.
4: The city clock ding.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

This is the Galaxy Morning Marathon.

0: Thank you. We love it.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man, die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde €10.000 aan een borgsom. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten, een record voor een half jaar. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 meldingen binnen met meer dan 600 aanhoudingen. Nepagenten gebruiken vaak babbeltrucs om als wijkagent vertrouwen te winnen en geld, sieraden of bankpassen te ontfutselen. De brand in natuurgebied Boshuizerbergen bij Venray verloopt volgens wens. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur blijft binnen de stoplijnen, maar hoge temperatuur en wisselende wind blijven een risico. Twee defensiehelikopters keerden gisteravond terug naar vliegbasis Gilserijen en worden vanochtend weer opnieuw ingezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man, die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde €10.000 aan een borgsom. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ik kan soms niet geloven hoe snel de maanden gaan. Het is alweer 5 augustus op de woensdag 10 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio en ik help jou vandaag je werkdag door. Zometeen een track die pas na maanden populair werd. Je hoort zometeen welke dat is na She Did It Again, Tyla en Zara Larsson.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Nummer kwam 2 jaar geleden uit, werd daarna als achtergrondmuziek gebruikt op social media en kreeg daardoor een tweede leven door de nieuwe drop hier bij Galaxy Radio, Dan Tolliver. Zo zie je maar dat tracks ineens weer een nieuwe boost kunnen krijgen. En een track die je misschien lang geleden uitbracht, kan ineens weer een soort van hype worden. Maar goed, even terug naar een andere tijd, naar de jaren 90, waar tracks gewoon uitkwamen en daar moest je het mee doen. Don't Walk Away ga je horen bij Galaxy Radio en zometeen nog Santa Russian bij Galaxy.

0: track gaat van Spaans naar Engels. Russian hoorde je bij Galaxy Radio. Een producer die ook voor Champagne, Bad Bunny en Chris Brown produceerde. Staat erop als hoofdproducer of als hoofdartiest. Maar eigenlijk is hij gewoon de producer. En dat is leuk om te zien. Want vroeger werden producers niet zo goed gekenmerkt. Namelijk, vroeger had je eigenlijk gewoon een track met de hoofdartiest. Maar degene die je maakte, werd eigenlijk niet tot nauwelijks genoemd. En in de afgelopen jaren zie je daar ineens een verschil in. Dat mensen toch ja, in ieder geval producers worden genoemd. En terecht trouwens ook, want producers maken de track en zijn even verantwoordelijk voor de hit als de zanger. En daarom zou ik zeggen, ga hiermee door en noem zeker die producers. En wie weet wie je nog mee kan noemen. Het maakt in principe allemaal niet uit. Hey, zometeen gaan we even kijken hoor. Ik ga iets voor jou draaien. Zometeen heb ik een track voor je. En dat is eentje uit de throwbacks. Eentje van lang geleden die ik nog steeds heerlijk vind. Uit 1997, maar hij klinkt nog als nieuw. Hoor je zometeen na Drake Non-Stop.
1: Galaxy Radio. Sunshine, bars and beats.

0: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine. Hier bij Galaxy Radio. En we gaan van deze track door naar een throwback. En dat is goed nieuws. Waarom? Omdat throwbacks weer helemaal in zijn. En throwbacks zijn in omdat de zeros, de 90s, al die tijden, die komen weer terug. En daar ben ik heel blij mee, want ik kom zelf uit die tijd. En dat maakt mij gewoon vrolijk. Hey, zometeen dus Miami, Will Smith hier bij Galaxy Radio. En zometeen nog een track met een landnaam erin.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Laat je focus en je gemoedsrust niet verpesten door een ander. Je hoorde Blow My High, Dee Moonlight bij Galaxy Radio. Nou, ik afgelopen weekend wel. Mijn gemoedsrust was op een gegeven moment wel verpest. Ik was lekker een weekendje naar Frankrijk. En daar ging het niet mis, maar ik was wel op een gegeven moment heel erg boos. Ik ga je zo meteen uit vertellen hoe dat zit.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het Galaxy News. Twee Chinook-blushelikopters van Defensie zijn vandaag opnieuw ingezet bij de natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizen Bergen bij Oostrum, vlakbij Venray. Eén waterzak bevat zo'n 7600 liter. In totaal is al meer dan 1 miljoen liter water gedropt. De veiligheidsregio kan nog niet inschatten wanneer de brand echt onder controle is, al zijn de weersomstandigheden nu wel gunstig. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Er staat nog een vol uur op het programma. Ik ga je straks vertellen over mijn ervaring met Parijs, waar ik afgelopen weekend was en hoe dat voor mij was. En hoe het verkeer daar is en wat ik daarvan vind. Hoor je zo meteen. En nog jouw favoriete working track gaan we zo meteen draaien. Naar Panna, Jonna Fraser, hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
1: En Stay Here for Life, A$AP Rocky komt er ook nog aan.

0: Stay Here For Life hoor je ASAP Rocky. Een track die misschien wel jouw favoriete track is, dat kan. Die je graag hoort en dan ben je eigenlijk al voorzien. Dan ben je al blij en heb je hem gehoord. Maar misschien zeg je, ik heb mijn track al niet gehoord vandaag. Ik wil hem graag horen en anders gaat mijn werkdag vandaag gewoon niet lukken. En dat begrijp ik helemaal. Een muziek, een nummer, een liedje, dat doet gewoon heel veel met iemand. En daarom wil ik jou graag verzoeken. Stuur gewoon even door wat jij graag wilt horen. Maar daar ben je eigenlijk al te laat mee. Want eerder vroeg ik het al, namelijk jouw favoriete working track die we gaan draaien hier bij Galaxy Radio. En jij stuurde hem in. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Ja, de track die jou een goed gevoel geeft. De track die jou meer energie geeft voor je werkdag. En de track die jou door je dag heen sleept. En die kun je aanvragen. Die kun je doorsturen via 085-029-4x2. En dat deed je. En dat is leuk om te zien. Er kwam een track binnen en die kwam meerdere keren binnen. Dat is toevallig. Maar daarom ben ik wel degene die hem dan moet gaan draaien. En een track die een fusie was tussen rock en hip-hop. Een track die uit een wedstrijd voortkwam. Gaat hem horen hier bij Galaxy Radio. Encore, Jay-Z en Linkin Park.
1: Oh, it's hot out here.
2: The weather is heating up. The weather.
1: Yeah, I love it. I get to throw on my bikini.
3: Barbecue with my family.
2: And the hip-hop is hotter than ever.
1: All summer long, we partying right here.
3: This is my summer party station.
2: Enjoy the summer with Galaxy Radio.

0: Kamas, Era Star bij Galaxy Radio, de voor die encore. Do You Want More? Een track van Jay-Z en Linkin Park die ontstond door een fusie van die twee. En waar artiesten gevraagd werden, kun jij eens vertellen wat je graag zou willen horen qua fusie, qua blend van twee genres. En Jay-Z zei meteen, dan wil ik graag een fusie van rock en hip-hop. Maar genoeg over fusies, ik ga je vertellen over mijn weekend. En misschien denk je, nou, dat interesseert mij helemaal niks. Maar misschien herken je er wel in. Het gaat namelijk over boos worden in het verkeer. En dat hebben we allemaal wel eens. Waarschijnlijk heb jij het, of misschien heb jij het misschien vanmorgen nog gehad. Of vanmiddag, of nu tijdens het rijden. Mocht je nou nu lekker in Nederland rijden, dan stelt dat helemaal niks voor tegenover de stad Parijs. Ja, Parijs. Ik heb afgelopen weekend gereden. Mijn vriendin en ik gingen een spontaan weekendje naar Lille en gingen door naar Parijs. Daar aangekomen weet je niet wat je ziet. Iedereen wil voor je. Iedereen klaksoneert naar elkaar. En er is eigenlijk weinig tot geen geduld. Maar als er iets gebeurt, is iedereen wel super vriendelijk. En daar begreep ik helemaal niks van. En dat maakte mij eigenlijk een beetje kwaad. Nou ja, niet kwaad, maar ik had het wel even gezien met Parijs. Maar goed, we zijn er 2 dagen geweest. Is wel weer voldoende. Ik ben nu weer lekker in de studio, in mijn eigen habitat. En dat is heerlijk. En ik ga jou vertellen wat je zometeen gaat horen. Zometeen, next. Snap je? Too close. Nou, I don't like it, but Galaxy Radio.
1: Whether you're chilling by the water or cruising through the city. Hot like Africa. Keep it locked to Galaxy.
2: Jump up on the beat.
3: On light. Jimmy baby. On light.

0: Show Me Love, Wiz DMC bij Galaxy Radio. Ja. Daarvoor hoorde je Too Close Next. Een track die uit 1997 komt. Wat bijna 30 jaar geleden is. Besef het even. Om even door te gaan op die tijdsgeest. We gaan zometeen naar Dirty. Christina Aguilera komt eraan. 2002. Naar Marley en Tyler. Nieuwe muziek. Body Go. Lekker dansen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Tegenwoordig hebben tracks nog wel clips, alleen kijken we er wel minder naar en streamen we muziek meer dan ja, hoe we het eerst deden. Maar zo'n 20 jaar geleden, of misschien nog wel langer geleden, in 2002, was een clip eigenlijk het eerste wat je zag. Ook bij deze Dirty Christina Aguilera. Een beetje excentrieke clip, maar mocht je hem niet kennen, zou ik zeggen, ga hem kijken. Ik heb een track voor je klaarstaan die we eerder al draaiden. Dat klinkt misschien gek, maar dezelfde naam heeft hij. Maar wel van een artiest die onlangs met zijn familie in een pretpark was. En een paar dagen later weer op een groot hoofdpodium stond.

0: Richting de middagpauze hoorde je een track die veel gevraagd is hier bij Galaxy Radio. Preacher Man, Kanye West. We gaan richting de klok van 12 uur. En dat betekent zometeen hopelijk voor jou, jouw lunchpauze. En om jouw lunchpauze iets meer energie te geven om de rest van de dag door te kunnen, hebben wij voor jou de lunchbreak mix zometeen met Sydney Gregor. En nou ja, ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12. Tot morgen. Fijne werkdag.
1: Galaxy. Nothing but summer heat.
2: Man, we gon' get it.
3: We are Galaxy.
4: What's going on? This is Drake.
5: 21 Savage.
6: This is a...

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Venray is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten een enkele bui ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, you know what I'm saying?
2: Drop the music, turn it up, let's ride.
3: We're back in this.
4: Back with more music.
3: On Galaxy Radio.
4: Where the biggest stars come to play.
3: And back.
5: Bring it back.
6: In a mix. In a mix.
3: Listen. Back to the Galaxy Lunch Break Mix. With DJ Sydney Gregor.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Dit is het Galaxy News. Bij Callants Oog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Heineken verkocht het afgelopen halfjaar wereldwijd 1,6% meer bier dan een jaar eerder. Vooral in Azië steeg de afzet met ruim 11%. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%, terwijl Noord- en Zuid-Amerika ondanks het WK een daling van 3,4% lieten zien. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. En Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekend. De waarschuwing geldt voor morgen. Dan kan de temperatuur daar in bepaalde delen van het land oplopen tot 40 graden. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

Alweer de woensdag. De week gaat zo snel. Het gaat snel, lieve mensen. Maar omdat alles snel gaat en de tijd ook. Snap je, ik heb er zin in. Ik heb weer lekkere tracks voor je klaar liggen, uiteraard. Flow Rida 2015 staat voor je klaar. Ik heb Puff Daddy in the Family, Been Around the World. Nou ja, Puff Daddy heeft volgens mij onlangs gevochten in de gevangenis. Althans, dat wordt gezegd. Basically, je survived, ja. Oké. Okay. Weet je, soms denk ik, zit er een beetje plan, opgezet plan achter om eigenlijk aan te geven dat deze man best wel gangster is en rough. Maar ja, we will never know. Hij zit in ieder geval nog achter tralies, maar zijn pokus die draaien we nog. En we beginnen met Waka. We are Galaxy. Do you know that? This is

Ja, yes, man. Hey, ik heb altijd zin om hier bij Galaxy te staan, speciaal voor jou. Ik heb weer natuurlijk het ene en ander klaarstaan, zoals altijd. En dat vind ik leuk van Galaxy, het varieert. He? Je hebt dansen, je hebt rap, je hebt R&B. Hey, iedereen komt hier aan strekken bij Galaxy Radio. En ik kan helemaal, ik zie bepaalde nummers en ik ga gewoon los in de studio. Ik zeg het je eerlijk, weet je, ain't no shame in that. Daarvoor sta ik hier, because I love me some music. Over music gesproken, Oh My Lie hoor je zo meteen. Tink. Ik weet niet of je bekend bent met Tink. Het is een nummer uit 2015, maar deze jonge dame, die is best wel een tijdje bezig. Ik moet zeggen, ze komt niet vaak naar het land om optreden. De laatste keer was volgens mij 3 jaar geleden. Ik heb ervan genoten. Maar daarmee ben ik blij dat we gewoon bepaalde pokus van haar kunnen draaien. We beginnen met Worst Behavior. We are Galaxy. Hey, y'all take this serious. You're number one for hip-hop. Throw an R&B.

Nou, er komen nog een paar festivaletjes hier en daar aan, maar heel langzaam stopt het toch wel. En dat is best wel jammer. Hè? We hebben eindelijk lekker weer, we hebben best een goede zomer. En dan is het alweer een beetje voorbij, man. Maar ik ben benieuwd wie jij allemaal hebt zien optreden. Stuur me een berichtje via mijn Instagram, Lucinda Sadok. Wie heb ik gezien? Nou, Broederliefde of Kwaku, die waren super lid. En ze komen ook naar het theater. Zover ik weet staan ze in de Meervaart in Amsterdam. Maar ze hebben dus een theatertour. Volgens mij het Huis van Broederliefde. Dus stel dat je denkt, hey, dat wil ik ook wel zien. Go check it out. Jonna Fraser komt zometeen langs met We're Gonna Make It. Kendrick Lamar heb ik voor je klaar liggen. We beginnen met Distinct. Galaxy Radio, your soundtrack of summer.

Time flies when you're having fun. Mijn tijd zit er voor vandaag alweer op, man. But you know what it is. Morgen ben ik er weer tussen 1 en 2 hier op Galaxy Radio. Blijf gewoon luisteren, want er komt nog genoeg lekkers langs. Mijn naam is Lucinda Sadok en ik spreek je morgen. Bye bye. Friends together. It's getting hot outside. Music up. Worries down. Fire, fire, fire. That's how summer sounds on Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 PM. Dit is het Galaxy News. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: Danny hier van Fleva in jouw ears. En aanstaande zaterdag hoor je onder andere deze track voorbij komen. Hey yo, I'm standing at the bar with a few cigars. Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Booms, you know what I'm saying?
2: This is the summer of 2026 with Daniel Nussbaum, Ice, Gauchi, and Naro in After Nine. The African Beats by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi, and Bigga. DJ Lopro, Danny and Flavor in your ears. Rockefeller Babe and crew with their island vibes. And the biggest bangers. The summer of 2026 here on Galaxy Radio. These are the bangers on

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 4 PM. Dit is het Galaxy News. Waterschappen Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen al ingezet tegen de droogte. Vooral gebieden met hoge zandgronden zonder aanvoer vanuit grote rivieren zijn het hardst geraakt. Onttrekkingsverboden voor sloten, beken en kanalen gelden nu in het zuiden, delen van het oosten, het midden en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de buurt van Leipzig met een onbekend object. Het toestel liep daarbij lichte schade op en landde uiteindelijk in Hannover. Het is nog niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Hey, goedemiddag, het is 4 uur geweest en dat betekent dat we weer aan de laatste loodjes gaan beginnen. Dat ik je zometeen weer naar huis mag begeleiden als je in de auto zit en je baas vaarwel hebt gezegd. Maar laten we eerst maar eens even gewoon beginnen met muziek. Zometeen Mahambi, Dior, maar eerst Ghana.
3: Galaxy. Gotta go and get back.
4: Back inside that hip-hop and R&B.
3: You did.
5: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.

0: En als je bij jezelf denkt, goh, dat is lang geleden dat ik die gehoord heb. Ik had precies hetzelfde. Ik dacht ook, goh, dat is lang geleden dat ik deze plaat gehoord heb. Dus vandaar dat ik hem draaide. We hoorden Mohambi en Bumpy Ride. Daarvoor Dior en Christian Day met 1 plus 1 en Gunna. En Who's Gonna Fuck the Night? Nou, zover is het nog niet. We zitten in de middag. En dat betekent dat je zometeen de spits ingaat. We gaan je er doorheen loodsen met lekkere muziek. De lijnen gaan weer open op 085-029-4x2. En ik ga even op zoek naar een onderwerp waar we vanmiddag over gaan praten. Gewoon even onderwerpje, weet je, op het gesprek gaande touwen. Dus knopen dat telefoonnummer in je oren. Of zet het in je telefoon, dat mag natuurlijk ook. 085-029-4x2. Dit ding komt eraan en zometeen een oudje van TLC. The hottest hip-hop. What up, it's Ben Rally. This is Brown
1: Set. And Elite Chopper. And R&B. Hey, it's Skylar Black.
2: What's good?
1: It's Kehlani.
2: This

0: Het is ook te warm om je druk te maken. Het is af en toe even een rustmomentje in de dag. Dat mag best wel. Hoewel het vandaag met de temperatuur best wel meevalt. Een graadje of 24 was het vanmiddag hier rond de studio. Dat is wat anders dan die 32 graden van gisteren. TLC hoorde je en Waterfalls. En daarvoor Distinct met Manzori uit de Airplay Top 20. Ik heb zometeen Don Julio Daddy van. Voor je. Van Jonne Frezer. Er zit namelijk een vlieg in de studio. Dat is heel vervelend. Ik ga dat ding even proberen te vangen. Maar ja, die dingen die zijn er ook tegenwoordig op getraind dat je ze probeert te vangen. Dus dat duurt nog wel even. Dus laten we maar even muziek draaien. Wiz Khalifa en We Them Boys. Hier op Galaxy.
1: Summer feels different here.

0: Door de Jonne Fraser. En nog Julio Daddy. Ik zeg, ik vang even een vlieger, maar dat valt nog vies tegen. Als je geen vliegenmapper hebt en je probeert het met een paar blaadjes te doen. Maar goed, geef niet op. Hey, jij luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Bassbeat tot 7 uur, zometeen nog veel meer bangers, waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: She looks like the girl of my dreams.
1: The girl of my dreams. Je hoort de Rod Wave hier op Galaxy. Daarvoor Kalani en Fold It. Hey, denk jij dat er een moment gaat zijn dat wij mensen het denkwerk over gaan laten aan AI? En ik vraag dit met een bedoeling, want ja, als je al even ingetuned bent, je luistert de hele dag naar Galaxy, dan weet je dat ik de afgelopen 20 minuten druk bezig ben geweest met plaatjes draaien, maar ook met een vlieg vangen. Wat me tot nu toe nog niet is gelukt. Dus ik heb AI maar even geraadpleegd wat dan de beste manier is om een vlieg te vangen, die alle trucjes wel kent. Even een tipje voor het geval dat je met dezelfde problematiek zit. Het verrassingseffect. Je moet even wachten tot de vlieg ergens stil zit en hem dan heel langzaam gaan benaderen. En dan voorzichtig een doorzichtig glas over de vlieg heen zetten en met een stevig papiertje onder het glas proberen het beestje buiten te laten. Ik ben meer van de kill the motherfucker versie. Andere optie, dat is misschien de gemakkelijkste. De kamer zo donker mogelijk maken, één raam openzetten of een deur en dan hopen dat die vlieg dus richting het licht vliegt. En dat is dus uit het raam of uit de deur. Ik ga er niet op zitten wachten. Geef mij maar gewoon de ouderwetse vliegenmapper, dat werkt het beste. Alleen tot nu toe nog niet. Maar goed, I will succeed, dat is zeker. Je krijgt de tip zomaar gratis hier op Galaxy. Hey, zometeen Kendrick Lamar en TV Off. Tidal Assign komt eraan met Don't Kill the Party. En je weet dat lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2.
2: Galaxy Feature Music. Yo, I got the new crack. Fresh showstopper. Drop that shit. Galaxy Feature Music.

0: De zomer van 2026 met veel lekkere muziek. Voor de Fresh samen met KM en Bare Minimum. Daarvoor Drake en All Me. Kendrick Lamar was er met TV Off. En Ty Dolla Sign met Don't Kill the Party. Nou, het feestje gaat zometeen na vijf hier verder. Hier op Galaxy met meer bangers. En we gaan zometeen even een onderwerp aansnijden. Nee, die vliegtuig was niet het onderwerp van vanmiddag. Ik ga zometeen even met wat serieuzere zaken komen. Dus blijf luisteren.
1: Hey, listen up. This, what's your name, is Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is het Galaxy News. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Jekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatszetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody! Turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: En die zegt goedemiddag, er zijn 5 uur voorbij en dat betekent bijna het einde van je werkdag. Je derde werkdag van deze week, het is wel woensdag mensen, wat gaat de tijd al snel hè? Voor je het weet is het weekend. En zometeen Blaze Faya met Baseball Party. Ik heb Dior en Kans voor je klaar liggen met No Games. En D-Lo met Do It Like Me.
3: Yo, everybody ready, ready.
4: Everybody ready now.
5: We're wrapping up your workday.
6: Wrap it up.
7: Boss B is driving you home with the biggest tunes and stars.
8: Touching a leap, touching a leap.

Dilo hoorde je op Galaxy en Do It Like Me. En daarvoor Dior en Gans met No Games. Ik snij iedere middag een onderwerp aan, gewoon om het gesprek gaande te houden. Maar er is vandaag niet zo heel veel gebeurd. Ik bedoel, het is niet snoeiheet. Er staan gewoon de gebruikelijke files. Er zijn geen hele ernstige dingen in de wereld aan de hand. Weet je, alles kabbelt, maar gewoon een beetje door. Ja, er zijn wel een paar dingen die niet zo leuk zijn. Er zijn bijvoorbeeld aan de kust twee vrouwen verdronken. Gisteren was er ook al iemand verdronken. Dus mocht je naar de kust gaan, pas even op, want de zee kan gevaarlijk zijn. Dan weet je dat. Ja, voor de rest is alles nog gewoon schrikbaar en duur. Dus misschien moet ik de vraag andersom stellen. Wat zijn nou de dingen die jou bezighouden? Waar denk jij over na? Wat zit er in jouw hoofd? Waar droom je 's nachts over? Waar maak je je zorgen over? Ik zou dat graag van je willen weten. 085-029-4x2. Laten we die discussie gewoon starten. Hè? Misschien dat ik nog iets van advies kan geven. Ja, ik zou niet op mijn advies afgaan. Hoor. Ik bedoel, dat is niet een garantie voor succes en voor een happy life. Maar nee, goed, wat houdt jou bezig? Ik zou het graag van je weten. 085-029-4x2. Muziek is sowieso een onderwerp. Hier is Pille en Mova Joe.

0: van AM to PM. Christina Milliam hoorde je AM to PM hier op Galaxy. En daarvoor uit de Airplay tot 20 Move & Joe. En die grote hit Pile. Van AM to PM. En dat stukje hoorde er inderdaad ook nog bij. Hey, je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Baas B tot 7 uur, we loodsen je door de file heen en elke middag snij ik een onderwerp aan, gewoon om het gesprek gaande te houden. Alleen vanmiddag heb ik het onderwerp niet gekozen. Ik heb jou gevraagd namelijk waar we over willen praten. Wat houdt jou bezig? Waar lig jij s'nachts van wakker? Ik zou het graag willen weten. Je kan het doorgeven op 085 029 4x2. Wat houdt jou wakker?
1: Nou, echt wakker lig ik er niet van, maar de prijzen die we tegenwoordig moeten betalen voor alles geeft wel een uitdaging om elke maand om te komen.
0: Ja, slapeloze nacht. Ik kan het me voorstellen, ja.
1: Eigenlijk heel simpel. Wat eten we vandaag?
0: En wat gaat het worden?
1: Het wordt een pizzaatje.
0: Nou, lekker toch. Nummertje 3, hallo.
2: Ik denk mijn werk, ben ondernemer en dan stopt het werk nooit. Dus daar denk ik wel het meeste over na.
0: Ja, ondernemers moeten de hele dag scherp blijven. Dat klopt, ja.
2: De situatie in de wereld.
0: Ben je bang?
2: Ja, eigenlijk wel. Niemand weet waar het heen gaat. Maar het wordt er niet minder plezierig op.
0: Nee, zeker niet, nee.
3: Voor mij, klimaat. Je zag wel wat de klimaatverandering doet met al die bosbranden en hittegolven. Dat is echt iets waar iedereen mee bezig zou moeten zijn.
0: Ja, we worden er pijnlijk mee geconfronteerd. Dat is inderdaad waar, ja. Nou goed, wil je ook reageren? 085-029-4x2. 085-029-4x2. Wat houdt jou wakker?
4: Galaxy. Heatwaves and heavy rotation.
5: Ik leer mijn dochter normen en waarden. Nu lijkt alles mooi, maar het kan stormen op aarde. Als je iets wil hebben, nou dan kom je het vragen. Je hoeft je niet te schamen, ben tenslotte je vader.

0: Anomaly en Waste. En daarvoor Boef, samen met Ronnie Flex en al die dagen hier op Galaxy. We zorgen de hele dag voor de beste muziek. Je kan ons de hele dag laten aanstaan. En wil je nou even wat ouders voor je kiezen krijgen? Nee, dan heb ik het niet over je vader en moeder, maar gewoon over oudere muziek. De throwbacks. Dan kun je terecht bij ons spin-off kanaal. En dat is Galaxy Throwback Radio. Je kan het via DAB Plus ontvangen in Noord-Holland en Flevoland. En natuurlijk via onze gratis te downloaden app. En die vind je in de App Store of de Google Play Store. Hey, zometeen meer bangers hier op Galaxy. Waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Otra vez, mami, otra vez. Pongo Michael PH en el ascensor le escondo.
1: We are Galaxy Radio
3: on FM, DAB, and in the free radio app.
4: This is trendsetter, whatever she do, they right. I like to take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. This is trendsetter, whatever.

Mike Will Made It. En als je de stem van Lil Wayne hebt kunnen ontwaren in deze plaat, dan moet ik je gelijk geven, want ook hij zat erbij. Net zoals Kendrick Lamar en Future. En je hoorde By The World. En die Future die bracht onlangs solo een plaat uit. Die hoorde je daarvoor. Dat heette California Girls. En Russian was dan met Ro Alejandro en Pongo hier op Galaxy. Het is woensdagmiddag. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Ben je aan het afronden op je werk? Ben je al thuis? Zit je in de auto? Ben je huiswerk aan het maken? Of gewoon lekker helemaal niks aan het doen? Gewoon relaxen. Lekker chillen. Laat het weten via 085-029-4x2. Laat ons meegenieten, zou ik zeggen. Want jij mag vanmiddag het onderwerp kiezen. Want ik heb geen onderwerp gekozen. Dus jij mag het doen. 085-029-4x2. Hey, zometeen Mr. Hancho en Tranquility. Telly Swims komt eraan met Are You Even Real? Maar eerst...

0: Mr. Hancho, Tranquility hoor je op Galaxy. En daarvoor Teddy Swims met Are You Even Real? Zal ik even de avond met je doornemen voor vanavond. Want er gaat van alles gebeuren natuurlijk. Hoop lollen vanavond op de zender en natuurlijk gasten. Tussen 7 en 9 uur, nieuwe aflevering van Cartier en DNA in de Cartier en DNA show. Vanaf 9 uur neemt Marvin en zijn hele crew bezit van de studio. Een soort invasie is dat in Vibes by Axe. En onze eigen nachtkoningin Rosa G, die gaat rustig de dag afsluiten met haar programma Rosa's World. Die hoor je tussen 11 en 1 uur en dan volgt de nachtprogrammering hier op Galaxy. Dat mag je vanavond verwachten. Zit je aan de barbecue? Laat het vlees maken.
1: Summer.
2: It's the summertime, baby.
1: It's the summer of hip-hop.
2: Yeah.
1: Summer means to me barbecuing and clubbing it with my girls.
3: This is the Galaxy Summer. Enjoy the summer on Galaxy Radio.

Don't act like you forgot.

Galaxy met Wale samen met Sam Dew. Je hoorde Love Hate Thing. We gaan richting 6 uur zometeen. Begin van je vrije woensdagavond. Tot zo. This.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Op beelden zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materieel in het gebied aanwezig. Het is nog onduidelijk of er mensen of gebouwen gevaar lopen. Vanmiddag meldt de veiligheidsregio dat de brand bij Venray inmiddels onder controle is. Het aandeel SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, is vandaag op Wall Street flink gedaald naar de eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf. Beleggers maken zich zorgen over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. Het aandeel verloor ruim 12%, ondanks een hogere omzet en een kleiner verlies dan een jaar eerder. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
1: En ik zeg goedenavond, we zijn 6 uur gepasseerd en officieel is dat het begin van je vrije woensdagavond. En die gaan we inzetten met lekkere muziek. En zometeen Rick Ross, Magnificent. Je baby Keem voor je klaar liggen met de nieuwe plaat Good Flirts. Maar eerst Ira Star, die banger heet Gimme That.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.

0: Dat was Shakira samen met Burna Boy. Een overblijfseltje van het WK 2026. Ja, die wedstrijden die zijn al gespeeld, maar de verhalen die zijn nog niet voorbij. Want vandaag is er crisisberaad geweest bij de FIFA. Die Gianni Infantino die zit in een zwaar weer. Want er zijn steeds meer landen namelijk die het vertrouwen in Infantino hebben opgezegd. Ja, dat is volgens mij wel een reden om eventjes een kleine spoedvergadering te houden. Want die meneer Infantino, dat heb je vast wel zeker gehoord, die wilde namelijk van de FIFA een soort van commerciële organisatie maken. En zijn eigen salaris zou verveertienvoudigen als hij dan als directeur zou aantreden. Ja, daar ging niet iedereen mee akkoord. En ja, het zou nu zomaar kunnen zijn dat hij dus binnenkort helemaal geen werk meer heeft. Dat is heel vervelend. En Rick Ross daarvoor met Magnificent. Je hoorde Baby Key met Good Flirts. En Ira Star was er met Gimme That. 085-029-4x2. Ik heb vanmiddag geen onderwerpen gekozen. Ik heb aan jou gevraagd namelijk waar jij mee zit, waar je wakker van ligt. Wat er door je hoofd gaat. Wat er spookt iedere dag in dat koppie van je. Je kan het aan mij laten weten via 085-029-4x2. Het is wel leuk om gewoon even te weten, weet je, wat er onder de bevolkingen leeft. Weet je, onder de luisteraars van Galaxy. Wat iedereen nou gewoon een beetje bezighoudt. Geen idee, hè? Ik bedoel, ik heb het iedere keer over die brandstofprijzen en dat soort zaken. Maar zo. Misschien is daar niemand mee bezig. Misschien gaat het wel over hele andere dingen. Over uitgaan of over ghosten of red flags of side hustles of whatever. Laat het weten. 085-029-4x2. Zometeen nog wat reacties. Ga je eerst mee terug in de tijd nemen met 50. Hier is I'm a Man. En zometeen Cho. En zoiets dan met Te Laat.
1: This is Galaxy Radio.
2: What it do?
3: You about to witness hip-hop.
1: With Boss B.

0: Travis Scott en Kick Out. En daarvoor Joe en Zoli te dan met Te Laat. 50 was er met I'm the Man. Zometeen meer bangers hier op Galaxy. Onder de nieuwe single van Future. Die komt er aan. Die is afgelopen vrijdag uitgekomen. En ik denk dat die wel hitpotentie heeft. En zometeen even wat reacties op de vraag. Wat houdt jou bezig?
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Danny hier van Fleva in Jaeers en aanstaande zaterdag hoor je onder andere deze track voorbij komen. Ja, die heb je lang niet meer gehoord, hè. En ook hebben we nog een interview met creatieve duizendpoot Mike Redman. Dit alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Boos, boos, you know what I'm saying?
4: This is the summer of 2026 with Richie and Tony in the morning marathon. Wes and Lucinda dragging you through your workday. The lunch break mix with Sydney Gregor, Boss B, Pass the Ox, Car J and Day and I, Marvin and Crew and Vibes by Axed, Samora and Inch and the biggest bangers. The summer of 2026 here on Galaxy Radio.
5: This is the sound.
4: Galaxy Radio.
6: Turn up that hip hop.
7: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody.

0: Blijft een knijter van een hit. Cisco en de Tong Tong. En daarvoor Future met de nieuwe single die heette California Girls. En ik denk dat die binnenkort wel in de Airplay Top 20 te vinden is. Want ja, hij heeft hitpotentie. Zeg het nogmaals. Hey, vandaag kies ik het onderwerp niet. Jij kiest het onderwerp. Ik vraag me af waar iedereen zich zo al mee bezighoudt. Wat spookt door je hoofd heen? Waar lig je van wakker? En dit zijn de reacties die zijn binnengekomen.
1: Nou, weet je wat mij bezighoudt?
0: Nee.
1: Hoe ik een chick aan de haak afslaan.
0: Oké.
1: Ik luister altijd naar Daniel en Ice. En stap je tories van hem helemaal. Het is niet gemakkelijk, hoor.
0: Nee, is zeker niet gemakkelijk. Vraag dat maar aan Ice. Die kan het vertellen.
2: Joh, man. Ik maak me helemaal nergens zorgen over, joh. Ik zie wel wat er allemaal gebeurt. Jonko in Mekanis en chill, man.
0: Kijk, dat is de beste instelling, denk ik.
3: Ik vraag me al waarom alle festivals ermee stoppen. En waarom alles zo duur is. Op festivals.
0: Ja, dat vragen heel veel mensen zich af. Zeker na vorige week, of was het alweer de week daarvoor, het nieuws bekend werd dat Kwakko er ook mee gaat stoppen. Ja, die kosten die worden steeds hoger natuurlijk. Hè. Artiesten worden duurder, want die gaan dat ook allemaal doorberekenen. De boodschappen aan de kassa, weet je, de prijs die daar omhoog gaat, de brandstof en dat soort dingen. Maar ook beveiligingskosten, elektriciteit, want weet je, het licht brandt wel op een festival, maar dat komt uit een aggregaat en dat loopt op diesel. Ja, die dieselprijzen zijn ook niet meer te betalen, dus dat is een reden dat alles maar duurder en duurder wordt. Ja, en uiteindelijk stopt dat een keer, hè. Je is gewoon niet meer te betalen. En dat is het moment namelijk dat de meeste festivalorganisatoren de stekker eruit trekken. Dus dat is de reden. En laten we hopen dat deze trend niet doorzet. Want dan maak ik me ernstig zorgen over de zomer van 2027. Is er dan nog wel een festival? Kunnen we dan nog wel ergens naartoe? Dat is de grote vraag. Yeah. Welcome to the number one for hip-hop. Hip-hop and R&B. You are welcome. We are Galaxy Radio.

0: Die Trying van Party Next Door. Drake en Jebba hier op Galaxy. En daarvoor Distinct met Manzori. Zometeen na 7 uur de Cartier en DNA show. Met Cartier en DNA. Erachteraan Vibes by Axt. Gepresenteerd door Marvin en zijn hele crew. En de dag wordt afgesloten door onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G in Rosa's World. Vanavond tussen 11 en 1 uur. En ik spreek je morgen weer om 4 uur.
1: Galaxy. The city's summer station. Ah.

0: reason why.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: listenership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is het Galaxy News. Nederland steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank tot vorig jaar. Zijn naam wordt al langer genoemd als opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren mogelijk voor het einde van haar termijn te willen vertrekken. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Er zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materiaal in het gebied aanwezig. Uit voorzorg is een hotel ontruimd. De brandweer die de afgelopen dagen aan het blussen was bij de natuurbrand in de omgeving Venray heeft vanmiddag het sein brandmeester gegeven. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: dat zeg je niet vaak als je moet werken. Maar kom op, kom op.
1: This is Karche, playing the biggest tracks on Galaxy Radio.
0: Inderdaad, ja, en de grootste tracks die komen zo meteen voor je aan. Namelijk Tyla met Molly met Body Go. Maar ja, eerst welkom bij Karche en DNA Spotline. De plek waar wij echte verhalen, lastige situaties en herkenbare dilemma's bespreken. Geen filters, geen perfecte antwoorden. Gewoon eerlijke gesprekken met verschillende meningen. En ook jij kan je mening geven. Want vandaag hebben wij ook geen gast aan tafel voor de verandering. Komt omdat de persoon die zou komen ziek is, toch, Dena?
2: Het heer, man.
0: Het heer is inderdaad. Ik was vorige week ook ziek geworden.
2: Ik ben ook ziek.
0: Oh, je bent ook ziek.
2: Ja.
0: Nou, wetenschap natuurlijk. Nou, vandaag dus ongefilterde meningen van Cartier en DNA. En ook ben ik op zoek, natuurlijk, naar jouw verhaal. Want heb je ooit iemand geghost? Ja, ja, ja. Dat is de hotlinevraag van vandaag. Reageer via 085-029-4x2. Voor nu krijg je eerst muziek te horen van Molly Tyla met Body Go.
3: De Cartier en DNA
1: Hotline.
3: Molly en Tyla.
4: Hey, what's up? I'm Molly.
5: Hey, it's Tyla.

0: En dat op een woensdagavond.
1: Wow, wat een mooie pop.
2: Cartier makes your workday. Here is Cartier on Galaxy Radio.
0: Met DNA inderdaad, ja. En jouw werkdag wordt alleen maar beter, want hopelijk is het afgelopen. Zo niet, dan is dit het moment van entertainment. Ghosten is de nieuwe afwijzing. Is dat de vraag van vandaag?
3: Tijd voor Cartier en DNA's. Eens of oneens?
0: Ja. Steeds meer mensen verdwijnen ineens zonder uitleg. Je bent dagen of weken aan het praten en ineens niks meer. En dan is de vraag...
1: Is ghost the love of mag je ook gewoon niks meer verschuldigd zijn? Ik vind het niet love, man.
0: Je bent een ghost, zo te horen.
1: Ja, dus, ik ben niemand niks verschuldigd inderdaad, man. Ja, ik heb deze vraag opgeschreven.
0: Oké, maar stel dat iemand dan bijvoorbeeld zijn tijd in jou investeert, of haar tijd. En dan verwacht je toch een soort van wederzijds respect. Of als je niet meer wilt reageren, is het niet handig om aan te geven... Hey, excuses, ik heb de energie er niet meer voor. Of ja, het is heel apart om dat te zeggen. Wanneer zeg je dan eigenlijk? Maar misschien is dat wel een goede zin, man. Yo, ik heb de energie er niet meer voor, man.
1: In het perfecte scenario zou dat inderdaad goed zijn. Maar jij weet net zo goed als ik, op het moment dat jij dat zei, dacht je zelf van nee, man. Ja. Dat zeg ik niet.
0: Oké, duidelijk het wel. Heb jij ooit iemand geghost, Dylan?
1: Ja, wel eens.
0: Ja,
1: wel eens.
0: Ja, zo klink jij.
1: Jij?
0: Dagelijks.
1: Maar wat doet dan meer pijn, zeg maar? Een eerlijke afwijzing of helemaal geen reactie? Want op het moment dat jij eerlijk tegen mij zegt van... Yo, ik wil niet met jouw takje, man. Dat doet pijn, man.
0: Het is inderdaad... Ik hoor wat je zegt. Het is inderdaad wel dubbel. Want als iemand eerlijk met je is... Dan voelt het wel kut. Dan denk je wel van... Ja, hey, yo, wow. Maar het is wel altijd beter om eerlijk te zijn, toch?
1: Ja, nee. Daarom bestaat er leugen voor eigen best.
0: Heb je het nu op de term liefde? Dus je vindt een meid leuk bijvoorbeeld en ze zegt opeens niks meer?
1: Dat doet al helemaal pijn.
0: Als ze niks zegt? Of als ze juist eerlijk zegt van, hey bro, nee. Vergeet
1: dat,
0: maar.
1: Dat doet pijn als ze eerlijk is, man. Dat, op dat moment heb ik liever lieg tegen mij.
0: En liegen is... Ja, ik heb gewoon even nu... Ik was even aan het werk, ik heb even weinig tijd, maar... Wint je dat iemand... Dat is toch aan het lijntje houden?
1: Ja, maar dan zeggen ze van... Yo, ik heb even geen tijd. Ja, toch? Dan weet ik, ah, je reageert niet. Maar als je tegen mij zegt... Yo, ik wil niet met jouw takkie, man. Dat doet pijn. Maar ik denk sowieso dat het tegenwoordig veel sneller gaat om mensen te ghosten. In deze situatie, als je aan het daten bent bijvoorbeeld. Want je leert elkaar kennen via social media en shit.
0: Ja, maar ik denk dat het ook is. Je leert zoveel mensen kennen... Heb je de energie om tegen iedereen te zeggen... Yo, ik wil je niet meer spreken. Het is net als weggaan...
1: Waarom praat je ook met iedereen, vraag ik me dan af.
0: Kijk, nu begeef je op glad ijs. En wat heb ik vandaag geleerd van jou? Je moet niet schaatsen op glad ijs.
1: En wat heb ik geleerd van hem? Je moet beschermers aandoen.
0: maar het is net als op een feestje zijn. En je wilt weg. Groet je dan iedereen... Of ga je gewoon weg?
1: Wat doe jij? Ik ben dan op een... Yo, later mensen.
0: Nee, ik verdwijn. En ik heb gehoord dat als je dat doet in je leven... dat je meer dan een hele dag bespaart in je hele leven. Wist je dat?
1: Thanks, denk ik, man.
0: Maar goed, natuurlijk zijn wij ghosters. Maar ik ben benieuwd van de andere kant. En misschien ook als er dames zijn die aan het luisteren zijn. Via 085... 029 4x2 kan je reageren. Ik weet een lang nummer, maar ik herhaal het nog een keer. 085 029 4x2. Gewoon naar ons WhatsAppen. Heb jij ooit iemand geghost of ben jij geghost? En wat deed het met jou? Nou goed, voor nu muziek. Inderdaad, Amen met RLB Tony M.

0: ladies and gentlemen. De vraag die niemand durft te stellen.
1: Ben jij ooit geghost of heeft iemand jou ooit geghost? En inderdaad, Marwan heeft gereageerd. Natuurlijk bro, ben ik geghost. En dat deed fucking veel pijn. Hoe zit dat met jullie? Nou, ik heb het net natuurlijk uitgelegd. Volgens mij hebben wij nog meer reacties binnengekregen.
2: Enzo zegt, ik heb ook wel iemand geghost. Ik wou gewoon niet met haar praten.
1: Oh, wow.
2: Super direct, maar...
1: Ja, super direct. Ik ben wel benieuwd waarom je niet met haar wilt praten. En waarom heb je eerst met haar wel gepraat?
2: Om haar te leren... Nee, maar dat snap ik wel. Tuurlijk, je leert iemand kennen. En op een gegeven moment, als je iemand leert kennen...
1: Ja.
2: Denk je van, oh, dit is niet wat ik dacht.
1: Ja, oké. Okay. Misschien is dat het inderdaad. Ja, het hoeft niet zo diep te zijn, toch?
2: Nee. Maar weet je wat ik ook heb... had toen ik nog geen partner had. Ja. Als het bijvoorbeeld meis ging het leerde kennen.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment ging ze te veel takkie, man, bro. Toen dacht ik van...
1: Via de telefoon of gewoon appen?
2: Appen, man. Te veel.
1: Ja, oké. Okay, kijk, dat is wel inderdaad een beetje vervelend. Als ik heel vaak merk dat ik veel moet reageren via de app... vind ik het een beetje lastig. Maar ik vind het ook lastig als een meid... heel weinig reageer, dat ik denk, het lijkt alsof ik het gesprek nu zeg maar gaande moet houden.
2: Oeh.
1: Dat voelt zeg maar alsof praten, je praat tegen de muur.
2: Maar niks is goed.
1: Voelt een beetje als radiomaker.
2: Ja. Niks is goed eigenlijk.
1: Ah, niks is goed, een gezonde middenweg is altijd beter. Zullen we het daarmee doen?
2: Ja.
1: Nou goed, zometeen hebben wij een vraag van Julia. En het schijnt dat haar partner een beste vriendin heeft, maar zij vindt dat niet kunnen. Nou, blijf luisteren voor meer. Central C, Doja.
3: How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day.

0: Potter. Kendrick Lamar, Easy Shake met Peekaboo. Ja, ik vertelde je dus net dat Julia, die heeft aan ons aangegeven van ja, mijn partner heeft een beste vriendin. En ik heb daar toch wel wat moeite mee.
1: Ja.
0: En de vraag is eigenlijk, ja, is dat oké of ben ik toch aan het trippen dat ik dat heb?
1: Kan jouw partner een beste vriend of vriendin van een ander geslacht hebben?
0: Kortom gezegd, tuurlijk.
1: Mag.
0: Oké, jij zegt dat met een hele andere toon.
1: Het hoeft niet. Het hoeft niet, zeker niet. Maar ja, mag het? Kan het? Ja.
0: Ja, want ik denk dat als het niet kan, dan zitten we in een heel ander gebied, zeg maar. Dan begeef je je op glad ijs op een bepaald gebied. Je kan niet met... Dat is raar.
1: Dat is raar, maar het hoeft, van mij hoeft het niet.
0: Nee, natuurlijk. Van mij hoeft het zeker niet.
1: Ja.
0: Maar mag jouw partner een beste vriend of vriendin hebben van het andere geslacht?
1: Wat ligt eraan? Is het soms een appje? Prima. Mm-hmm. Maar ze hoeven niet bijvoorbeeld daar thuis te chillen.
0: Oké, maar dat gaat wel...
1: Of naar de film te gaan of uit eten.
0: Ja, maar dat is wel een beste vriend of vriendin.
1: Dat doe ik niet per se, maar mijn beste vriend woont in Zeeland.
0: Nou, je moet een beetje oppassen, want je hebt sommige meiden en hun beste vriend, die is gay.
1: Ja.
0: En dan zou je denken, er gebeurt niks. Maar weet je hoe vaak ik heb gehoord dat gay guys juist vriendinnen palen, bro? Dat gebeurt vaker dan je denkt.
1: Ja.
0: Want er zitten geen emoties bij. Ze zijn gewoon gay. Soms wil een meid gewoon seks. En dan denken ze, ja, bij jou voel ik me veilig. Wij krijgen geen gevoelens voor elkaar. Laten we een avondje even gek doen.
1: Ja, ja. Kan ik...
0: Dus je bent niet per se safe.
1: Ik wou zeggen, kan ik me niet in vinden.
0: Oké.
1: Nee, maar bro, dat hoeft niet, man. Nee, voor mij hoeft het zeker niet. Waarom moet jij een beste mattie hebben? Ik ben toch jouw beste mattie?
0: Oké, ik hoor je. Maar uiteindelijk is dat eenmaal soms het geval. En in Julia's geval, haar vriend heeft een beste vriendin.
1: Julia, je hebt gelijk. Vind ik.
0: Dat ze tript?
1: Nee, ze tript niet. Julia, ik DNA vind dat jouw vriend, als jij het niet fijn vindt dat jouw vriend een beste vriendin heeft en je hebt het aangegeven, vind ik dat hij daar respect voor moet hebben.
0: Maar vind je dat hij moet stoppen met chillen met zijn beste vriendin?
1: Ik vind dat hij moet stoppen met haar gevoelens aan de kant zetten.
0: Dat doet hij misschien niet, maar hij moet ook zijn eigen grenzen aangeven, toch? Want hé, ik kan niet zomaar stoppen met chillen met mensen om wie ik geef.
1: Kan dat niet? Maar dan is het van, wat zijn jouw prioriteit? Wil je liever dat jouw vriendin zich kut voelt? Op het moment dat ik een vriendin heb, toch?
0: Ja.
1: Wil ik dat zij gelukkig is?
0: Ja.
1: En als het haar gelukkig maakt dat ik even niet met iemand chill.
0: Mm-hmm.
1: Die, om een valid reason gewoon, je weet toch?
0: Ja.
1: Stel je voor, ze wil niet dat ik met jou chill, waarom niet? Zeg maar.
0: Oké.
1: Okay. Maar...
0: Nou, het kan haar kut laten voelen. Laten we zeggen, zij voelt zich kut als je met mij chillt. Moet je nu stoppen met mij te chillen?
1: Maar waarom voelt ze zich kut daardoor?
0: Ja, dat maakt niet uit.
1: Dat maakt wel uit.
0: Ja, maar ja, nu ga jij voor iemand willen invullen wat het is. Jij zegt net, als iemand zich kut voelt, moet je luisteren ernaar. Maar dat kan heel erg, er zit een dunne lijn in.
1: Ja, dan kunnen we in gesprek gaan erover, toch?
0: Ja, oké, maar stel ze wil dat echt niet. Ja, dan is de lijn heel dun tussen wat is manipulatie nu. Want nu, elke keer als jij je kut voelt, moet ik maar gaan luisteren naar wat jij wilt? Zo werkt het ook niet.
1: Nee, zo werkt het ook niet. Maar we kunnen wel altijd, als zij zich kut voelt, moeten we in gesprek gaan drukken.
0: Dat 100%. Is niet de vraag. Jij zei net dat je het mee eens bent met Julia dat zij boos wordt of een type away voelt over dat haar vriend een beste vriendin heeft.
1: Hoe ze zich voelt is niet fout, dat sowieso niet. En
0: zich voelen hoe ze zich voelt.
1: En ik ben sowieso ermee eens van, ja, het hoeft ook niet. Zeg maar, als hij ook jij bent zijn beste vriend, zou ik denken. Ik zou denken, Julia, jij bent jouw vriend de beste vriendin.
0: Ja, oké, maar even die stop met die los van deze filmtalks. Ja, ja, jij bent mijn beste vriendin. Maar ik heb ook gewoon een normale vriendin. Een meid met wie ik chill.
1: Zou je het slaan, Nikke?
0: Ik praat niet over mij.
1: Nee.
0: Ik praat niet over mij. Ik ben een heel ander persoon dan haar vriend, voor de duidelijkheid.
1: Weet je wat het is? Altijd als ik heb nu niet echt een vrouwelijke vriendin. Voor een reden.
0: Ja.
1: Altijd als ik een vrouwelijke vriendin had, mm-hmm, was het wel een aantrekkelijke vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik reflecteer het ook op mezelf natuurlijk. Van, je gaat niet... Ga jij bijvoorbeeld om met vrouwen die wat minder aantrekkelijk zijn?
0: Nee.
1: Ja toch? Je snapt het.
0: Nee, maar dus oké, ik ga je een voorbeeld geven. Monica Geuze.
1: Ja.
0: Een van mijn beste vriendinnen.
1: Hele mooie vrouw.
0: Ik heb alles met haar gezien, meegemaakt. Alles gezien. Ze weet al mijn geheimen, ik weet al haar geheimen. Er is nog nooit iets gebeurd, bro. Er is nog nooit iets gebeurd. Natuurlijk niet, bro. Ja, wat wil je dat ik op radio ga zeggen? Nee, er is nog nooit iets gebeurd, bro.
1: Er hoeft ook niet iets gebeurd te zijn om je zo te voelen.
0: En we waren bevriend met meerdere mannen. Zeg maar, we waren aan het toeren met Ronnie Flex. Er waren meer boys. Tuurlijk, dat betekent niet dat boys haar niet zouden doen. Ja. Voor de duidelijkheid. Maar het betekent niet dat er iets gebeurt of dat je geen respect kan hebben voor elkaars grenzen.
1: Jij noemt nu de mooiste vrouw van Nederland op.
0: Een van de, volgens jou blijkbaar. Ja, voor mij, ja, zo heb ik haar nooit gezien. Maar, ze is een mooie vrouw. De mooiste vrouw van Nederland.
1: Ja, zeker weten.
0: Bah.
1: Ja, levels, maar...
0: Okay. Levels, heb je gehoord wat Dera zei?
1: Stel je voor dat zij mijn beste vriendin is. Ja, maar snap ik dat mijn meid kan denken van, yo.
0: Ja, nee, maar kijk, dit is een... Nu zeg je iets anders. Kijk, luister. Iemand die jij aantrekkelijk vindt, ja, dat is heel moeilijk om aan je meid te verklaren. Dit is iemand met wie ik lekker ga drinken of naar de bioscoop mee ga. Dat is natuurlijk zo. Waar ligt de grens? Ik ga je heel goed uitleggen, Julia, waar de grens ligt. Ik heb dit namelijk zelf meegemaakt niet al te lang geleden. Mijn vriendin had een beste mattie. Er komt een moment dat mijn vriendin thuis komt en zegt... Ja, hij heeft problemen met zijn vriendin. En opeens begon hij een move om mee te maken. En toen zei ik... Je snapt nu wel. En ze zei gelijk, je hoeft niks meer te zeggen. Ik heb het al beëindigd. Dat is de grens. Ja?
1: Oké, als jij dat vindt.
0: Oké, nou, Dera blijft maar in dromenland. Bruno Mars, I just might.

0: is dat Bruno Mars. I just might. Moolah Bay up next.
1: We are Galaxy Radio. Hip hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.
2: ES of the beat. ES of the beat.
3: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geen schadeformulier. Alleen

loop ik met een korte pijp. Raak geen lijn in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

0: ben op staan van al die motherfucking type shit.
1: Sinds wanneer is dat zo?
2: Vorige week of zo.
1: Oké.
3: This is RJ, playing the biggest tracks on Galaxy Radio.
1: En niet alleen ik, maar ik ben ook met DNA en zometeen Tyler, Dead Girl. Maar voordat ik dat ga draaien, luister. DNA en ik zijn kunstenaars, creatievelingen, maar dat zijn we ook met eten. En we hebben een paar hacks gevonden waarvan wij vinden dat jij dat thuis moet proberen. Ik heb deze vorige week geleerd. En misschien denk je, Cartier, dit wist ik al lang al. Maar luister naar mij. Ik was bij een vriend thuis en hij at heel veel snoep. En hij zei tegen mij, ik heb een vervanging gevonden voor mijn snoepgebruik. Hij had blijkbaar druiven, rode druiven, gezet in de vriezer. En na 2 uurtjes bracht hij dat eruit. Zei hij, yo, hier man, dit is een soort van snack. Ik at het en ik zei, yo. En hij zei, ja, het is super gezond. Het is lekker. Ik dacht, wow.
2: Heerlijk klinkt
1: het. Sindsdien doe ik dat wekelijks. Is er iets wat jij doet DNA wekelijks dat je denkt, oh, dit is een nieuwe hack?
2: Bro, ik heb dit sinds gisteren, man. Ik doe dit niet wekelijks, maar ik heb dit sinds gisteren. Ik heb gisteren een fles lemon drink, zeg maar. Je weet wel, die doorzichtige.
1: Oké, je kan gewoon zeggen... Ja, maar kom op, het is geen reclame.
2: Ik had een fles Sprite.
1: Ja, toch, ja.
2: Een fles Sprite, even up. En toen had ik mango theezakjes erin gedaan.
1: Oh.
2: En heb ik het gewoon een uurtje... Het was super warm, maar dan heb ik een uurtje laten staan in de koelkast.
1: Ja.
2: Brood smaakt dat. Ik denk dat dit is, als ik dood krijg ik dit. Maar in de hemel
1: dus
2: krijg ik
1: dit. Je zet gewoon een theezakje van mango.
2: Ik heb er 5 van... gedaan. 5 theezakjes heb ik gedaan.
1: 5 theezakjes?
2: Ze zijn altijd op TikTok, bro.
1: Dus je zet 5 theezakjes mango bijvoorbeeld in bijvoorbeeld Sprite of iets anders.
2: Ja.
1: En dan krijg je natuurlijk een andere soort smaak. En hoe heet dat? Dat heeft ook een naam.
2: Korean tea volgens mij, man.
1: Korean.
2: En ik zeg
1: tea.
2: Je eerlijk, het smaakt zo heerlijk, bro.
1: Oké, deze ga ik ook
2: wel
1: proberen.
2: Ik hou van food hacks, man.
1: Deze ga ik ook wel proberen.
2: Wist je nog dat wij watermeloen hadden? Ja, tuurlijk hadden wij watermeloen gekocht trouwens.
1: Waarom tuurlijk?
2: Dat was lekker. Het was een warme dag. En toen hadden we... luister.
1: Ik dacht je duidde op mijn huidskleur, maar dat is oké.
2: We hadden watermeloen gehad.
1: Ja.
2: Hadden we in blokjes gesneden en toen hadden we citroensap eroverheen gedaan, weet je nog?
1: Dat is ook een hele goede...
2: Heerlijk.
1: Oké, laten we niet alle hacks weggeven, want we moeten wekelijks dit doen. Maar luister, ik vind dat jij dat moet gaan proberen, maar... Zijn er hacks? Want er zijn genoeg mensen die luisteren die heel vaak wat roken of wat dan ook anders doen.
2: Ja.
1: En die maken dan bijvoorbeeld bepaalde dingetjes of die zijn ook creatievelingen in de keuken. Heb jij namelijk een hack die DNA en ik moeten proberen? Laat het ons weten via 085-029-4x2. Dat is 085-029-4x2. DNA gaan en ik gaan elke week proberen een van deze hacks uit te proberen. En we laten je wel weten of we het lekker of niet lekker vonden. Voor nu, Tyla, Dead Girl.

Galaxy. Your daily dose of sunshine.

0: check out the
1: music. Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
3: Ahoy!
2: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het Galaxy News. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De 25-jarige Mexicaanse influencer César Gastelum is gisteravond doodgeschoten tijdens een TikTok-livestream in Culiacán. Twee gemaskerde mannen op een motor schoten hem door het hoofd. De influencer had ruim 500.000 volgers en duizenden mensen zagen de aanslag via de livestream. De daders zijn nog voortvluchtig. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week twee explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie twee minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop.
4: Stay tapped in.
5: Right here! Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: Galaxy Radio.

0: Ja, je luistert naar Bad Bunny met DTMF. En dan steeds met de kartje in de DNA-show. Oké, luister goed. DNA en ik hebben jou net verteld dat wij een paar life hacks qua, nou ja, eetwaren hebben bedacht of niet bedacht. We hebben het gezien op TikTok of we hebben het geleerd van een vriend. Bijvoorbeeld bevroren druiven. Hè? Dus je druiven bevriezen en het 2 uur laten eten. Een hele nieuwe vibe qua druiven eten en het vervangt snoepgebruik.
1: Oké, okay, nou, wacht even. Je vertelt dit nu. Ik denk opeens aan, ken je die druiven? Die smaken naar suikerspin.
0: Zeker.
1: Als je dat met dat goed kill.
0: Natuurlijk, DNA, daar heb ik over nagedacht. En dat ga ik zeker doen. Goed, we kunnen natuurlijk geen reclame maken, maar je moet even je verbeelding erbij gebruiken. Goed, DNA had het net over een bepaalde frisdrank. Eentje die doorzichtig is. En daar doet hij dan 5 mango-theetjes in. En dan na volgens mij een uurtje of 2 ook.
1: Ja. Ongeveer. Laten we zeggen om en nabij 2 uurtjes en
0: 2 dan eruit uurtjes, halen. Dan eruit halen, dan heb je een soort van Korean tea. Nu, de vraag aan jou was, is er iets dat jij vindt dat DNA en ik moeten proberen? Want iedereen heeft wel van die eethacks. En Sophie die heeft gereageerd en zij zegt, ik kan de naam weer niet van het merk opnoemen. Maar zij zegt, er is een bepaald ijsje, een ovaal ijsje, met chocolade eromheen.
1: Lekker.
0: En binnen is waarschijnlijk vanille, maar je hebt ook wel almond smaak.
1: Of strawberry,
0: maar die bestaat niet echt meer volgens mij in Nederland. Maar dat is met die witte chocolade, toch?
1: Ja, zo.
0: In ieder geval. Weet je welk ijs ik bedoel? Nou goed, voor je verbeelding. Dat moet je dus zetten in een croissant. En ik dacht toen, wacht even. Stop alles, zet alles opzij. Alles wat ik heb gekend bestaat niet meer, man. Bro, niks is waar. We eten alles gewoon verkeerd.
1: Ja, dit klinkt heerlijk in mijn oren.
0: Ik ga elke smaak zetten in een croissant. En dat uitproberen. En Sof, ik laat jou volgende week weten hoe het heeft gesmaakt.
1: Weet je wat? Ik laat het zo meteen op onze socials weten. Ik wil het zo meteen al, man.
0: Ja, maar ja, waar ga je nu een hele goede croissant halen, zeg maar?
1: Het hoeft denk ik geen goede te zijn.
0: Jawel, je wilt wel een verse croissant, bro. Je gaat nu echt nergens een hele goede croissant kunnen eten.
1: Ja, oké. Okay.
0: Of weet je wel ergens Sof, dan laat het ons weten. Goed, heb je nog meer hacks? Laat het ons weten via 085-029-4x2. Wat moeten DNA en ik uitproberen voor jou? Laat het ons weten. Nou, DNA, ik heb een verrassing voor jou.
1: Vertel.
0: Levels Fantasy.
1: Food hack.

0: Holland. De Cartier en Dana Hotline.
1: Ja, en ik heb weer een hotline verhaal van iemand, maar diegene is anoniem. Hallo, ik ben nu bijna 2 jaar samen met mijn vriendin. We hebben eigenlijk nooit echt ruzie. Maar de laatste tijd merk ik dat wij steeds vaker langs elkaar heen leven. Wij zijn allebei druk met werk, studie en vrienden. Als we samen zijn, zitten wij vooral op onze telefoon of kijken wij naar een serie. Ik heb het gevoel dat wij langzaam elkaar kwijtraken. Terwijl er eigenlijk niks ernstigs is gebeurd. Moet ik mij zorgen maken? Of Diana, is dit normaal in een lange relatie?
2: Ik denk niet dat je deze vraag aan mij moet stellen. Het is gewoon, ik denk dat hij deze vraag moet stellen aan zijn vriendin.
1: Dat is een hij. Oké, okay, duidelijk. Ja, ja. In mijn hoofd heb ik heel de tijd een zij, maar jij hebt degene gesproken.
2: Oh, lesbien, dacht je.
1: Oh, nee.
2: Jawel, want er staat, ik ben nu bijna samen met mijn vriendin.
1: Oh, oké, okay, ja toch? Oké, okay, dus oké. Okay. Ja.
2: Ik denk dat het sowieso normaal is, tuurlijk, op een gegeven moment. Ze zeggen dat de liefde pas begint als je niet meer verliefd bent, toch?
1: Oké, okay, ik hoor je, want dat is echt inderdaad houden van. Maar ik kan me wel voorstellen, ik bedoel, het lijkt alsof die persoon beschrijft dat er geen spanning echt meer zit in de relatie. En dan bedoel ik het niet per se op een seksuele manier.
2: Ik zie ook dat hij zegt bijvoorbeeld, als we samen zijn, kijken we een serie. Gezellig!
1: Ja, ik vind het leuk, man. Ja,
2: voor mij klinkt het. Zoek jij niet gewoon meer spanning of meer avontuur? Als in van, wil je niet liever wat doen om je meer gewaardeerd te laten voelen? Of zo.
1: Ja, maar voelt diegene. Dan kan het zijn dat die mensen uit elkaar groeien. Omdat. En als je luistert. Ik wil niet zeggen dat je nu opeens een beslissing moet maken. Maar ja, soms kan je ook veranderen als persoon, toch? En dan heb je behoefte aan avontuur, iets avontuurlijks. Terwijl je partner misschien dat niet wilt. Maar. Ik wil je wel eerlijk zeggen dat in een lange relatie het juist heerlijk is om soms niet heel de tijd te hoeven praten en gewoon te kijken naar een film en dat je elkaar gewoon kent en weet. Kijk, wanneer je uitgepraat bent en je bent bij een restaurant en je hebt niks meer te zeggen, ja, dan is er wel iets aan de hand. Als dat het geval is,
2: Kijk, dat is in een lange relatie, maar hij geeft aan, hij is nu een jaar samen, zeg.
1: 2 jaar, ik ben
2: bijna 2 jaar.
1: Ja, inderdaad, ja.
2: Dat is niet zo heel...
1: Dat is niet zo heel lang, nee.
2: Nee. Ik denk vooral dat... Ja, heb het gewoon met haar erover, man. Check gewoon even van... Yo, ik voel me zo. Voel jij je ook zo erover? Of moet ik me inderdaad zorgen maken? Is er iets tussen ons? Of geef aan wat je nodig hebt. Want blijkbaar heb je meer nodig dan alleen een serie kijken.
1: Ja, inderdaad. Ik ben wel benieuwd als je het gesprek aangaat met jouw vriendin. Wat ze dan zegt. Ik bedoel... Als zij geen behoefte heeft bijvoorbeeld aan iets avontuurlijks doen en je bent daar oké mee, dan is er ook niks aan de hand. Maar als je het gevoel hebt, ik weet ook niet hoe jullie eerst waren. Klinkt alsof ze eerst wel avontuurlijk waren.
2: Ja, ja.
1: Hoe hou je eigenlijk een relatie leuk als het dagelijkse leven druk wordt, Dana?
2: Ik denk juist dat het dan leuk is, omdat je dan ruimte hebt om elkaar te missen.
1: Ja.
2: Snap je?
1: Ja.
2: Ik ben nu aan het werk, maar mijn meid is op vakantie bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Ik kan niet wachten tot ze terug is, man, bro.
1: En dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Dit is een hele mooie. Mijn vriendin is nu ook een maandje bij haar moeder. Gewoon zomaar.
2: Gezellig.
1: Er is ook wel iets gebeurd, maar...
2: Gezellig, ja.
1: Maar meer van, ik denk dat als je ook afstand van elkaar soms neemt, een gezonde afstand, dat het ook juist kan helen en beter kan zijn om juist samen te komen. Dus misschien moet je soms af en toe even gewoon zelf je eigen leven gaan leven. Want je bent ook geen Siamese tweeling, man.
2: Je weet ook wat je hebt als het weg is, toch?
1: Klopt. Al moet ik zeggen, diegene zegt wel, we hebben het wel druk met werk, studie en vrienden. Dus het is niet alsof ze niks doen daarnaast.
2: Ja.
1: Ah, moeilijke kwestie, ja.
2: Misschien, ja. Stel gewoon jezelf ook de vraag, wat is volgens jou belangrijker? Veel tijd samen of gewoon een goede kwaliteitstijd, zeg maar?
1: Ja, inderdaad. Wat is belangrijk voor jou, inderdaad? Veel tijd samen of goede kwaliteit?
2: Laat het ook weten via de app.
1: Inderdaad. Nou goed, Ira Star. Sorry dat ik dit nummer moet draaien. Tornado.
0: De Cartier en Dana...

0: topic voor je voorbereid, hoor. Hebben wij het voorbereid of gaat het gebeuren?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dus niks is zeker nog.
0: Niks is zeker, maar het gaat wel om Marco Borsato, hoor.
2: Cartier en DNA's Hot Topic.
1: Ja, ja, ja, want deze week ging het volop over berichten dat Marco Borsato mogelijk in 2027 een grote comeback zou maken met concerten. Maar kort daarna liet zijn management weten dat die berichtgeving niet klopt en dat er geen concrete comebackplannen zijn aangekondigd.
0: Oké.
1: Eerder gaf Borsato wel aan dat het weer begint te kriebelen om terug te keren op het podium, maar zonder vaste planning.
0: Oké, ja, dit verdient even een spannend muziekje, hoor.
1: Maar ik vraag me af, vind jij dat een artiest als Marco Borsato, na alles wat er is gebeurd en na jaren afwezigheid, nog zo'n tweede kans verdient?
0: Wat is er gebeurd dan?
1: Ja, hij is vrijgesproken, want dat is er gebeurd.
0: Van wat? Ja. Waarom lach je? Dit is een serieus
1: onderwerp. Nee, ik lach niet. Er werden natuurlijk dingen gezegd over dat hij dingen zou hebben gedaan.
0: Ja, met?
1: Met de minderjarige dames.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Maar hij is daarvoor vrijgesproken.
0: Hij is gewoon vrijgesproken?
1: Ja, dus er is in principe niks aan de hand.
0: Hij zelf zei dat hij naast haar is gaan liggen op een bed.
1: Ja.
0: Is hij gewoon vrijgesproken?
1: Ja, er is niet genoeg bewijs.
0: Oh, niet genoeg bewijs. Hij heeft zelf toegegeven dat hij... Oké, okay. Duidelijk.
1: Duidelijk. Ik vind sowieso, wat ik hiervan vind is... Muziek scheidt je van de persoon, toch?
0: Ja. Daar ben ik wel grote voorstander van.
1: Kijk maar naar R. Kelly bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik luister nog steeds naar zijn pokoes.
0: Ja, zeker.
1: Chris Brown.
0: Ik vind het cancelen van artiesten, althans het cancelen, het niet meer luisteren van iemands muziek omdat iemand iets heeft gedaan wat niet kan, dat zijn twee verschillende dingen. Ik snap wel dat je niet zo'n artiest moet verheerlijken, maar als je gewoon een nummer heel tof vindt, dan moet je het gewoon kunnen draaien. Nou, kijk. Ik snap wel dat seksueel overschrijdend gedrag, dat is natuurlijk een dat ligt heel gevoelig bij bepaalde mensen. Dus misschien als je iemand draait, dan kan het bepaalde triggers natuurlijk veroorzaken voor mensen.
1: Op de radio bedoel je toch?
0: Bijvoorbeeld op de radio, of als je het op een feestje draait. Ik bedoel, ja, dat lijkt me wel crazy.
1: Ja, maar moet je als radiozender dan stoppen met het draaien van die artiest als hun naam negatief in het nieuws komt?
0: Het is dubbel, want je hebt zeg maar een verantwoording, maar ik vind dat mensen heel ver gaan met cancelen. Ik weet bijvoorbeeld dat Boef ooit Kech had gezegd tegen een paar meiden. En toen werd hij gecanceld door 538 en weet ik veel.
1: Ja, ja, ja,
0: en toen zeiden hij, jullie draaien me nooit, man. Hoe de fuck cancelen jullie mij,
1: zeg maar? Ja, crazy, crazy.
0: Jullie willen gewoon naam maken op mijn naam, zeg maar. Dus wat is eigenlijk cancelen? Aan de andere kant heb je ook weer... Bijvoorbeeld Joey AK werd niet gedraaid op bijvoorbeeld Phonics toen ik daar werkte.
1: Ja.
0: En dat komt omdat hij iets had gedaan, volgens mij had hij, ja, ik weet niet of het waar is.
1: Er werd gezegd.
0: Er werd gezegd dat hij een vrouw zou hebben ontvoerd en weet ik veel wat. Goed. Daarvan vind ik, als je gaat beginnen Joey AK te cancelen, dan kan je net zo goed bijna elke rapper cancelen, man. Dan kan je geen hip-hop zender hebben, want ja, bro, veel mensen doen gewoon dingen in real life. Er is gewoon real life shit going on, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeg maar, ja, 100%. Ik zou sowieso nog steeds een kaartje kopen voor het concert van Marco Borsato bijvoorbeeld.
0: Je mag zeggen wat je wil. Je sprak jezelf niet uit. Wat zei je?
1: Nee, R. Kelly, wou ik zeggen. Ja.
0: Okay, dus je zou
1: stel je voor dat R. Kelly in een concert zou geven, zou ik het nog steeds kopen, bro. Ik zou nog steeds naar zijn pokoes luisteren. Ik zou het nog steeds kopen. Want hoe je het ook went of keert, de pokoes zijn lid.
0: Ja, ik hoor
1: je. Je weet ook in Marco Borsato, als hij een concert gaat geven, hij gaat 9 keer de Ahoy uitverkopen.
0: Ja.
1: Misschien meer.
0: Ja. Maar wat zegt dat dan? Ja, oké.
1: Okay.
0: Ja,
1: ik denk dat cancel een hype is, man.
0: Kijk, je kan alleen gecanceld worden als je het zelf toegeeft. Dat is iets waar ik naar leef.
1: Ik heb het net gezien op TikTok, man.
0: Wat dan?
1: Dus er werd aan Bokusam gevraagd, als je terug kon in de tijd,
0: ja,
1: welke tijd zou je willen herbeleven?
0: Ja.
1: Weet je wat die zei?
0: Wat zei die dan?
1: Slaventijd. De Gouden Eeuw, zei hij erbij.
0: Sigourney K, ECSB, met mij zijn. Mijn gevoel voor jou, dat kan niet niks uit.

0: met different species. Oké, Diana, ik heb een vraagje aan jou.
1: Vertel.
0: Leen jij geld uit aan je vrienden?
1: Ja.
0: Anders zou je een hele slechte vriend zijn, zeg.
1: Tuurlijk, maar hij ligt ook wel aan wie en waarom.
0: Oké.
1: Laat me dat wel gewoon zeggen.
0: Aan wie niet dan?
1: Quina.
0: Oh, yo. Oké.
1: Grapje.
0: Dat is niet waar trouwens, want jij wil wel eens geld geleend.
1: Nee, maar ik heb bijvoorbeeld, ik weet niet, laat me een voorbeeld noemen, niet bij hem, maar gewoon uw hout. Stel je voor dat we, hij wil uit eten met een meid ofzo.
0: Ja.
1: En het is gewoon zijn vrouw en hij kan het even niet. Of hij wil het wijven.
0: Ja, oké. Okay, ja, ik hoor je. Ja, dan helpen we je, man.
1: Extra nog, man.
0: Ja, extra. Je hoeft niet eens terug te geven,
1: ja,
0: bro.
1: Toch, laat het gewoon lukken.
0: Tot maar welk bedrag leen jij dan zonder na te denken?
1: Banken. Zonder na te denken. Ligt ook aan. Stel voor jij vraagt mij, yo, ik heb een banko nodig.
0: Ja.
1: Geef ik dat wel als ik het heb.
0: Oké. Okay,
1: maar stel je voor, je vraagt mij,
0: maar stel je weet dat het iemand is die nooit geld heeft.
1: Dan ga ik vragen waarom.
0: Oké, duidelijk. Dus je gaat geld geven?
1: Ja, weet ik niet. Als hij tegen mij zegt, ik wil sigaretten kopen ermee. Nee, dan niet. Maar als hij tegen mij zegt, yo, ik heb even geen geld om boodschappen te doen. Dan wel.
0: Oké.
1: Okay. Snap je?
0: Ja, ik hoor je.
1: Jij? Ik heb je ook wel eens...
0: Natuurlijk. Ja. Iedereen leent wel eens geld van elkaar. Ik zit even na te denken over dit. Ik heb toevallig een gesprek gevoerd eergisteren met iemand hierover. En ik had, ik ga het eerlijk zeggen, ik had een beetje een ruzie met Ronnie. En het was iets anders. En een andere vriend van mij, hij belde mij en hij zei in mijn oor, yo bro, ik weet waar je het over hebt, maak je geen zorgen en ik sta achter je. En toen zei ik, yo bro, luister dan. Ik fok er niet mee dat je mij zijkant checkt. Maar zeg maar, je moet het toch gewoon eerlijk zeggen waar iedereen bij is. Want altijd als je wilt chillen met die mensen, vraag je mij geld om te kunnen hangen met die mensen. Maar vervolgens, wanneer ze iets doen, dan horen we je niet, zeg maar. Dan blijf jij stil. En op dat moment denk ik van ja, je kan me altijd wel vinden als je geld nodig hebt, zeg maar. Om te kunnen chillen en te participeren aan. Maar je blijft wel stil als het gewoon tijd is om te praten. En dan denk ik, kijk, zulke mensen denk ik, ja, daar vind ik het gewoon heel moeilijk aan om geld te geven. Ook omdat ze geld willen voor hele aparte dingen waar ik niet echt een fok om geef.
1: Nee, hoeft niet.
0: Bijvoorbeeld, ik had een keer iemand die zei, yo, iedereen gaat naar de stripclub, man. Ik heb geen geld om er binnen te komen. Kan je me geld lenen? Ik zei, yo, bro, wat?
1: Dat is een hele zieke vraag.
0: Om 3 uur in de nacht. Maar ik gun je wel. Ik zeg eerlijk. Ja? Als je gewoon eerlijk, bro, ga naar de stripclub, man. Tuurlijk. Je kent dat gevoel toch wel, Dina?
1: Nee, ik ben nog nooit naar de stripclub gegaan.
0: Oh, serieus?
1: Sterker nog, jij was gegaan en ik was buiten gewachten.
0: Ik was gegaan en jij was buiten gewachten. Kan het gewoon zeggen, hoor.
1: Ik hoor je.
0: Even kijken.
1: Maar stel je voor dat dit inderdaad... Dus, geld uitleent, tuurlijk. Ja, man. Als ik je kan helpen, tuurlijk.
0: Is geld lenen dan een vraag om problemen?
1: Niet direct. Maar inderdaad, als je zo handelt, dan wel. Als je handelt als...
0: Ik
1: wil ook niet dat het enigste is waar je me voor checkt, zeg maar.
0: Nee, oké, dat is natuurlijk logisch. Kijk, het is dubbel, want ik vind geld lenen geen probleem. Te veel geld lenen misschien wel. Dat leer je gewoon naarmate je ouder wordt. Ja, in duizenden euro's, dan moeten we gaan praten.
1: Ja, snap
0: je. En het is niet dat ik het je niet zou lenen, maar het moet echt een hele serieuze reden hebben. Maar bijvoorbeeld, ik heb wel eens een keer een vriend geld geleend. Laten we zeggen een bedrag van 800 euro.
1: Ja.
0: En ik snapte zijn issue. Dus het is niet zo dat elke keer als ik je zie dat je niet je pakje tabakka kan kopen of je broodje. Ik snap heus wel, chill gewoon bro. Je hoeft me niet gelijk, je weet toch, elke keer als ik erbij ben kan je opeens niks uitgeven want je bent mijn geld verschuldigd.
1: Yeah.
0: Maar er was een dag dat ik dan liep en ik zag die guy gewoon lopen bro. Met fucking veel shoptassen man, gewoon allerlei merken kleding en ik keek naar hem en ik zei yo!
1: Boven de achtbar.
0: Bro!
1: Inleveren, B.
0: Krijg ik geen geld van jou, zeg maar, hoe loop je te shoppen man?
1: Maar het is ook wat voor afspraak je erin maakt hè, als je het leent.
0: Nee, je kan niet shoppen man.
1: Ik hoor je.
0: Je kan niet shoppen, kijk je kan heel veel doen, maar je kan niet gaan shoppen bro. Zeg maar, geef me op zijn minst een barkie. En zeg tegen mij van, yo Cartier, ik heb maar 4 barkie, hier heb je een barkie, 3 barkie, ga ik shoppen. Maar ik kan je niet catchen, zeg maar, met al mijn tassen, bro.
1: Van
0: een bepaalde merk. Maar toevallig was het wel van de bzz.
1: Ja.
0: Just saying. Oh my god. Goed, je gaat luisteren naar Ghana en Chris Brown. En zometeen gaan we ook iets leuks bespreken. Het is de dag van de dankbaarheid, toch?
1: Ja, zeker.
0: In Kroatië blijkbaar.

0: overwinning en dankbaarheid. Op 5 augustus. waarom moet ik dit voorlezen? Op 5 augustus viert Kroatië... Ja. De dag van de overwinning. Wat heeft Kroatië ooit overwonnen, man? What's going on?
1: De oorlog, bro.
0: Welke oorlog?
1: Onafhankelijkheidsoorlog.
0: Oh, jij doet echt alsof jij een of andere boek in geschiedenis... Oh, ja, echt serieus? De onafhankelijkheidsoorlog. Oké, okay, duidelijke taal. Goed. Het is in ieder geval een dag van de dankbaarheid, toch?
1: Ja.
0: Nou, duidelijke taal. Waar ben jij dankbaar voor, Dina?
1: Ik ben vooral dankbaar voor de mensen om me heen, denk ik, man.
0: Mm.
1: Dat die er gewoon voor me zijn. Echt, bijvoorbeeld jij.
0: Oh,
1: bijvoorbeeld mijn vriendin. Haar familie, mijn familie.
0: Ja.
1: Dat is ook dingen, man.
0: Ik ben gegroeid daarin ook. Ik heb heel lang, heel vaak genegenheid of toenadering gezocht bij mensen die niet echt energie in me staken. En ik verwaarloosde de mensen die om me heen waren. En misschien sinds een jaartje, anderhalf jaar of zo, ben ik meer tijd gaan spenderen en de mensen gaan waarderen die om me heen zijn. Dus ik hoor wat je daar zegt. Maar ik ben ook heel erg dankbaar naar de mensen die de tijd nemen om te luisteren naar ons.
1: Zeker weten.
0: En dat zeg ik echt niet als een soort van, oh, hier gaat ie. Nee, maar dat is echt belangrijk. Want als er niemand luistert, dan praat je tegen een muur. En het is heel leuk als wij interactie hebben met jou. En nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar dit nummer sla hem nou even op in jouw telefoon. Je hoeft het maar één keer te doen en dan kan je altijd met ons communiceren. 085 029 4x2. Het is gewoon een WhatsApp-nummer. Het is geen random nummer. Je kan gewoon via daar WhatsApp, ik snap het. Normaal is het met een 06. Maar nee, 085 029 4x2. En dan kan je elke vrijdag, elke woensdag van 7 tot 9 met ons babbelen. En misschien ook jouw favoriete artiest. Misschien is Frenna wel volgende week hier.
1: Nee, ik heb vrijdag wel een hele leuke show.
0: Vrijdag hebben we een crazy show, ja.
1: Vrijdag, mag ik het zeggen?
0: We hebben een van de grootste DJ's gewoon van het land.
1: Zo.
0: Hier.
1: We hebben ook iemand die een record heeft qua streams, volgens mij.
0: Man. Oh mijn god. Wie? Dina, wie hebben wij aankomende vrijdag?
1: Puri on the beat, man.
0: Puri on the beat! The man I need. Olivia Dean. Ik wens je een hele fijne dag.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is het Galaxy News. De Oekraïense president Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over extra raketten voor de luchtverdediging. Volgens Zelensky zijn die dringend nodig om Russische aanvallen af te slaan. Rutte zegt dat hij met NAVO-landen bespreekt hoe Oekraïne verder kan worden geholpen aan de nodige luchtverdediging. Voor de 51ste editie van het Toronto International Film Festival zijn 3 korte films met Nederlandse betrokkenheid geselecteerd voor de Shortcuts-competitie. A Tenderness, Atronemic en Mammalia. Daarnaast staan 3 speelfilms met een Nederlands tintje op het programma. Het Canadese festival loopt van 10 tot en met 20 september. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
0: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
4: Vibes is powered by Axt.
3: Galaxy Radio.

0: Kelani en Folded hoorde je hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy Radio. En het is woensdagavond. De week is door de helft. En het is tijd voor Vibes. En natuurlijk doe ik dat niet in mijn eentje. Vorige week moet ik sowieso nog even een shout-out voordoen naar Daniel van Poku Magazine. Die was vorige week mijn co-host. Maar deze week heb ik weer mijn vertrouwde oude co-host erbij. Niemand minder dan Drijf, dames en heren. Welkom terug van vakantie, man.
1: Dankjewel, man. Dankjewel.
0: Zijn de kelen al gesmeerd? Heb je hem geoefend op vakantie?
1: Ja, ik ga er gewoon doorheen praten. Dat is Daniel.

0: 9 uur geweest en betekent natuurlijk dat het tijd is voor Vibes. 2/3 van de originele bezetting is aanwezig. De andere 1/3 die is nog op vakantie.
1: Ja man, lekker.
0: Jij bent sinds gisteren weer terug, man.
1: Ik ben nog geen 24 uur in Nederland gehad. Oh jawel, net.
0: Laat ik maar gelijk beginnen, man. Het is vakantietijd, dus hoe was je vakantie?
1: Ja, warm, man. Ja. Vooral warm en veel. Dus ik ben natuurlijk op een cruise geweest, dus ja. Dan ben je elke dag in een andere stad. Maar het is een soort ren-je-rot vakantie. Maar het is wel een ervaring.
0: Ja, voor de mensen die het willen herbeleven, je hebt het natuurlijk ook online gezet.
1: Ja, dat is wel meer om gewoon met de kids en zo terug te kijken, man. Maar je mag het wel kijken. Zoek het maar op YouTube ergens, misschien vind je het.
0: Ja, zal ik de naam noemen?
1: Nee, hoeft niet, joh. Individuie. Kijk daar maar gewoon op.
0: Ja. Ik zou zeggen, je moet het zien.
1: Ja, het was wel leuk.
0: Ja, een cruise, man. Heb je geen zeebenen eraan overgehouden?
1: Nee, zeebenen doe ik niet aan.
0: Ik zou echt bazig ervan worden, denk ik, man.
1: Ja, de eerste dag was ik een beetje ziek. Maar ja, we hadden een soort update dat je met alleen een wat rustiger gedeelte kon liggen. En dan komen ze je drankjes brengen. En toen ik een beetje ziek werd, dacht ik ineens, oh, dat is helemaal niet van die cruise, dat is gewoon van de drank. Dus nee.
0: Ja, want volgens mij was het echt een fucking grote boot.
1: Ja, dat ding had de 18 verdieping of zo, man. Jezus. Er zat een kaartbaan op, arcade, weet ik veel wat, barren, karaoke barren, theaterhal, Starbucks.
0: Ja, niet. Oh,
1: reclame
0: normaal.
1: Maken mag niet.
0: Ja, eigenlijk mag dat niet inderdaad.
1: Koffiewinkel.
0: Maar iedere dag had je lekkere koffie.
1: Ja man. 14 restaurants of zo, weet ik veel wat allemaal. Had Jen goed geregeld. En Jen is de regelaar, dus die had het goed geregeld.
0: Ja joh, eerlijk man. Ik weet niet of ik het zou overwegen om ooit eens een keertje een cruise te maken. Was dit je eerste cruise?
1: Eerste cruise, man, ja. Ik moet zeggen, het was wel taai, weet je. Maar dat komt ook, wij zijn wel echt globetrotters, toch? Dus elke stad waar we komen, willen we dan ook in. En we hadden eerst 2 dagen Rome gedaan. Daar hadden we al 35 kilometer gelopen in 45 graden. Mm-hmm. Dus voordat je op die boot was, was je eigenlijk al kapot. Dus halverwege de cruise was ik er eigenlijk al klaar mee, weet je. Oh, weer een stadje in, weet je. Weer een ruïne bekijken. Je moet het voor jezelf een beetje managen van oké, dan blijven we gewoon op de boot, skippen we dat. En dan, weet je, ja, je moet gewoon wat missen in het leven. En dat moet je op zo'n cruise ook doen, want we waren nu na 9 dagen helemaal kapot.
0: Ja, snap ik, ja.
1: De laatste dag op de cruise hebben we alleen maar op bed gelegen. Zijn er 2 keer de kamer uit geweest om te eten en verder is niks.
0: Die filmpjes van je die ik heb gezien inderdaad, ben je veel op stap geweest. Hè? En ik zou inderdaad, ik weet niet of ik het ook zou kunnen, maar ja, ook sowieso zo lang op zee inderdaad.
1: Ja, maar je bent alleen 's avonds op zee, hè? Dus dat merk je merkt er heel weinig van dat je op zee bent.
0: Ja.
1: Maar die boot is zo groot, dat beweegt niet, joh.
0: Nee.
1: En weet je wat het is? Als je zou gaan met je kleine, weet je, het is ideaal, want je hebt gewoon all inclusive, weet je. Je hebt, wat ik zeg, je hebt een arcade, je hebt een kinderpark, je hebt van alles wat.
0: Ja.
1: Het is wel tof. Het is wel een aanrader, man. Het is wel een aanrader, in ieder geval om een keer te doen.
0: Wat ook een aanrader is om sowieso een berichtje naar de studio te appen op 085-029-4x2. Misschien ben je op dit moment ook wel onderweg naar vakantie en heb je Galaxy gewoon opstaan. Stuur gewoon leuk een berichtje en hou ons op de hoogte wat jouw vakantieplannen zijn. Misschien ga je nog de komende tijd weg. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Over de komende tijd gesproken, straks in de show hebben we natuurlijk onze vaste item History Facts. Beginnen we straks natuurlijk mee. En als je ons volgt op de social media kanalen, dan had je al kunnen zien dat we een gast hebben vandaag. En ja, dat is niet de minste. Ja, hij is al een tijdje bezig.
1: We gaan verhalen dat hij het beste debuutalbum ooit
0: gereleased
1: heeft. En dat staat een paar uurtjes nu op Spotify, dus ga na 11 uur luisteren. Ja,
0: inderdaad, ja, het schijnt wel echt een hard album te zijn.
1: Ja man, het is echt heel dope.
0: Ik kan alvast zeggen dat hij uit Den Haag komt. Dus voor alle mensen uit Den Haag, shout-out sowieso naar jullie. Hij is er vandaag. Dus,
1: hij staat nog op de gang.
0: Hij mag sowieso al binnenkomen hoor, daar niet van. Maar we gaan hem zo meteen checken. We hebben natuurlijk ook de lekkerste muziek meegenomen. Izzy SB. Samen.

0: Drop hoorde je hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy Radio. En ja, dames en heren, ondertussen is onze gast erbij gekomen. En ja, misschien moeten we hem maar gewoon alvast een Vibes applaus geven. Want, dames en heren, we hebben in de studio niemand minder dan Johnny! Super dope dat je in de studio bent, man. Helemaal uit Den Haag. Nou ja, helemaal.
1: Ja, was even rijden, was even rijden.
0: Ja, toch?
1: Eventjes.
0: Met al die wegafsluitingen tegenwoordig, ja. Overal en nergens. Ja, super dope dat je er bent, man. We gaan straks sowieso de diepte in met jou, want we willen natuurlijk alles van je weten. Je hebt vandaag een release gedaan, ook nog eens.
1: Klopt, man.
0: Dus ja, dat, man. Ja, daar willen we natuurlijk ook alles van weten. Want ja, we hebben horen zeggen, om het zo maar te zeggen, je bent wel echt een van de next best. En eigenlijk vinden wij dat zelf ook. Dus die kan je in ieder geval in je zak steken.
1: Thanks, broeder. Ja. Thanks, man.
0: Maar voordat we richting de diepte interviews gaan en onze dilemma's natuurlijk in 5 seconds. Ik had ook begrepen dat je waarschijnlijk ook nog een track live gaat doen.
1: Daar kijken we. Wie weet.
0: We moeten je nog even overhalen wat dat betreft. Is het nu eerst tijd voor. This is why we need history. The ones who shape the culture.
2: The OGs of hip-hop. The inventors. We have to go to the root.
3: Galaxy Hip-Hop History Facts.
0: Dus ja, in History Facts blikken we terug in de geschiedenis wat er zoal gebeurd is. Het kan met hip-hop te maken hebben. Het kan soms ook wel eens met maatschappelijke dingetjes te maken hebben. Maar in dit geval gaat het over Snoop Dogg. En soms doet hij maatschappelijke dingen, maar in dit geval.
1: Ja, blauwe.
0: Ja, precies. Maar in dit geval blikken we terug naar 4 augustus 1998. Hij dropte deze week zijn derde album, The Game Is To Be Sold, Not To Be Told. En dat was historisch, want het was zijn allereerste release nadat hij de gevaarlijke, noemen ze het maar, de gevaarlijke label Death Row had verlaten. En dat label was natuurlijk van Suge Knight. En Suge Knight is nu ook weer in het nieuws natuurlijk, omdat hij waarschijnlijk als getuige opgeroepen gaat worden voor
1: KVD?
0: Ja, precies. KVD in de hele Tupac gebeuren.
1: Ik heb het niet voorbij gekomen, maar.
0: Ik wel. Snoop Dogg, is dat iemand waar jij naar hebt geluisterd, Johnny?
1: Ik denk dat, ja, sowieso heb ik naar Snoop Dogg geluisterd. Ja, niet eens, ja. Ik denk, maar. Ja, tuurlijk, gewoon de classics ken ik. En later ben ik gewoon mijn huiswerk genoemd omdat het gewoon moet. Wil je deze shit goed doen, je weet toch? Maar als je me zo zou zeggen van welke poeken staan op die plaats, zou ik geen kunnen opnoemen, man.
4: Van die plaats zou ik ook
1: niet. Jij wel?
0: Noemen. Nee, ik ga het je ook niet vragen, hoor.
1: Oké, ja, toch.
0: En mezelf ook niet. In 1980, nog een stukje terug, Curtis Blow. Die breekt de barrière, zijn track The Breaks, die verkoopt in deze periode als allereerste rap single ooit meer dan 1 miljoen exemplaren. En ja, wat kan je daarover zeggen? Gewoon een van de grondleggers van de hip-hop, sowieso.
4: Ja, 1980. Ik heb het niet meegemaakt.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb ook een later.
4: Welke track is het?
0: The Breaks.
4: Oké. Okay. Ik denk, je gaat hem niet spitten.
0: Zal ik hem even erbij zoeken?
4: Ja, zoek hem even. Curtis Blow, The Breaks, 1980.
1: Zeg mij ook niks, man. Ik zeg je eerlijk. Ik ken Curtis Blow wel, maar alleen van basketbal eigenlijk, man.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nee, ik ga hem er misschien zo even bij halen. Ja, komt helemaal goed. Heb jij nog een leuk history factje?
4: Eigenlijk niet. Ik weet wel dat Snoop Dogg is de album trouwens onder Master P toen uitgebracht.
0: Ja.
4: Maar dat was wel gek, dat hele verhaal.
0: Want?
4: Dat Master P hem gewoon uitgekocht heeft eigenlijk bij Death Row. Dat was ook een beetje zijn veiligheids ding, weet je. Dat, ja, waardoor Suge Knight niet heel veel kon doen tegen dat Snoop Dogg daar weg was.
0: Ja.
4: Master P was wel een goed gevestigde naam, zeg maar ook.
0: Ik heb ondertussen de Breaks gevonden, man. Deze kennen we allemaal.
4: Ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk.
0: Van Curtis Blow. And I want you to know that these are the Breaks.
5: Legendarische track, man. Ja, man.
0: Hey, als we nog even terug richting History Facts mogen gaan. Ik wil ook nog even de Nederlandse scene checken. Want daar zijn ook nog genoeg dingen gebeurd. Want ja, in augustus 92 zette Osdorp Posse de toon hier in Nederland. Want als de absolute grondleggers van de Nederlandse scene... Ja, van de Nederhop, om het zo maar te zeggen. Dropte zij hun allereerste videoclip Osdorp Stijl uit. En ja, heb jij Osdorp Posse beseft vroeger?
4: Ja, origineel Amsterdams.
0: Ja, alleen die, hè?
4: En nog wel wat dingetjes, maar dat zijn niet veel dingen die ik denk van... Oh, ik ga het even op mijn gemakje terugluisteren.
0: Ja, precies. Ja, die Amsterdamse taal, die vond ik ook wel een
4: ik
0: van de...
4: Ik ben wel echt ingecheckt bij Extins, man. Want dat vloeide gewoon lekkerder of zo.
0: Ja, want kort daarna, in 95... brak Extins eigenlijk de hitlijsten. Want toen was echt de commerciële doorbraak van Extins. Grappig dat je het inderdaad zegt. Want in 95 bestormde hij de top 40 met Spraakwater. En
4: Spraakwater, les dorst.
0: De Nederlandse scene, heb jij daar wel ook naar geluisterd? Ja, je zegt je hebt je huiswerk gedaan. Zeker bro.
1: Ik heb sowieso heel veel naar Nederlandse hip-hop geluisterd. Maar weet je wat het is voor mij bro? Ik heb het gecheckt omdat ik vind dat het nodig is. Maar ik begon pas Nederlandse hip-hop echt te voelen. Want ik moest alles ook op een latere leeftijd checken omdat ik gewoon wat jonger ben.
0: Ja.
1: Maar als ik nu terugkijk, de shit die ik eigenlijk het meest voelde was... Wel na 2004 zo, toen het een beetje al meer begon te leven. Toen jouw binnen zeg maar zijn ding hoorde doen,
0: snap je?
1: Toen je ook op een gegeven moment dread en krullen kreeg, snap je? Toen dacht ik, oké, ja, dat voel ik wel net iets meer dan Extins. En dat is allemaal, ja, was, daar kon je niet echt meer relate of zo, snap je?
0: Ja, ik zat daar gelijk te denken, 2004, welke hiphop binnen... Ja, je geeft gelijk al binnen aan...
4: Opgezwollen, THC.
1: Opgezwollen ook, ja, klopt.
4: Hier,
1: dus dat was wel wat. Oh, ja. Unique ook, weet je wel.
0: Ja, ik moet zeggen, dat was wel echt een periode voor hiphop. Het werd niet mainstream overal gedraaid, maar inderdaad met Spraakwater en winnen inderdaad. Begon het wel wat meer te komen, inderdaad. Checken we nog even als laatste wie de jarigen zijn deze week. 4 augustus is Bobby Shmurda jarig. 4 augustus Big Hutch, hiphop pionier en frontman van de legendarische West Coast groep Above the Law. Dat is weer voor de old school hiphop heads die hiphop sindsdien al volgen. En een Nederlandse jarige, 2 augustus was begin deze week, was hij jarig. Mr. Props Waves, die ging natuurlijk helemaal viral.
4: Come in, ja man.
0: Gruwelijk. Van harte gefeliciteerd vanuit deze positie. En zometeen gaan we sowieso de diepte in met Johnny. Want we willen natuurlijk alles van hem weten wat betreft zijn nieuwste release. En ja, waar hij zoal zijn inspiratie vandaan heeft gehaald. En noem alles maar op. Dat is zometeen. Dit is eerst Jonah Fraser. Samen met Jayon Panna. Hier bij Vibes. Op Galaxy.

0: Nieuws is powered by Axt.
1: Waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt Online.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Yo, Danny hier van Fleva. In jouw ears en aanstaande zaterdag hoor je onder andere deze track voorbij komen.

0: classic track van Coolio samen met LV, Gangsta's Paradise, hoorde hier voorbij komen bij Vibes. En jullie gaan me niet vertellen dat jullie deze track niet hebben beseft.
1: Waar is die van? Wie is dat? Dangerous Minds, toch? Classic film.
0: Ja.
1: Classic film, ja man.
0: Die film heb je gezien?
1: Die track is ook classic. Tuurlijk hebben we die film gezien.
0: Dangerous Minds, inderdaad. Die film heb ik echt de hele tijd niet gezien. Maar weet je wat het grappige is? Als je een kleine hebt, dan kan je sommige films weer herontdekken. Mijn kleine, die is dus 5.
1: Ja.
0: Weet je welke film we vorige week hebben gekeken?
1: Menace to Society.
0: Don't be a menace. Nee,
2: yeah. Oh, don't be a menace.
0: Don't be a menace. Ja, je moet. En ze ging helemaal stuk natuurlijk. Ja. Omdat een van die guys natuurlijk een speen in zijn haar heeft.
3: Ja, oké.
0: Helemaal stuk. En van de week hebben we White Chicks gekeken. Dus je moet er vroeg bij zijn qua.
1: In the Wayans Brothers. Ja,
0: precies. Ja, ze vindt ze schijnbaar hartstikke grappig. Hey, het is ondertussen ook tijd geworden voor deze.
4: Draaien of dumpen.
0: Ja, wel man. We hebben deze week weer een nieuwe opgave voor de draaien of dumpen. En het is een lastige, al zeg ik het zelf. Het is elke week wel lastig, heb ik begrepen. Want het zijn elke week wel. We hebben elke week dilemma's.
1: Nou, dat is ook een ding, toch? Het moet wel, ja.
0: Ja, te makkelijk is natuurlijk ook weer zo simpel. Nee man, deze week kun je kiezen tussen dread en krullen.
1: Bamestyle.
0: Bamestyle Anthem, inderdaad. En dat doen ze samen met een heleboel boys. Die ga ik zo meteen ook nog opnoemen. Of zwart licht vanaf nu.

0: man, met deze track gaan we terug richting 2009. Ja, het is hij is moeilijk, hè?
1: Ja, die oude poepen hebben veel pasbas, man. Broek, zeg je eerlijk. Goddamn.
0: Ja, man. Zwart licht vanaf nu of Dread en Krullen bij Omer Stijl Anthem. En wie staan er allemaal op? Je hebt onder andere Kiddo C heb je erop.
2: Gikkels, Emo en Bracco, Dread en Krullen, MC Fit.
0: Ziek line-up, als je het inderdaad aan mij vraagt. Kiddo C hebben we overigens ook in de studio bij ons gehad. Dread trouwens ook.
2: Krullen.
0: Krullen bedoel ik. Met Dread contact.
2: Ik zei toen al tegen... Of tegen Krullen of tegen Kiddo's die dat het doop zijn als ze dat nieuw leven inblazen. Nu met die jongere generatie.
0: Die Belmer Style Anthem.
2: Ja, man.
0: Ja, man.
2: Zou hard zijn toch als je gewoon met Chrisje Boy en dan Kiddo's die en gewoon twee generaties Belmer Style maakt.
0: Nee, daar noem je inderdaad wat namen op. Ja, over namen gesproken. We hebben vandaag ook gewoon iemand van naam in de studio, dames en heren. We hebben in de studio niemand minder dan Johnny. Ja man, super dope dat je er bent, man.
1: Thanks, broer.
0: Ja, laten we eigenlijk gewoon gelijk bij het begin beginnen, want wie is Johnny?
1: Zo, dat is een moeilijke vraag, man. Ik denk, Johnny is iemand die muziek ademt, man. En ik zou ook niet zonder kunnen. Ik denk dat dat de makkelijkste samenvatting is van wie ik ben.
0: Nou ja, misschien heb ik wel een kleine samenvatting voor je. De man is rapper, de man is zanger, hij is producer. Bovenal is hij gewoon een muzikaal wonderkind. Hij is geboren met Surinaamse en Portugese roots. En in zijn vroege jeugd heeft hij in Zuid-Europa doorgebracht. Correct me if I'm wrong.
1: Klopt man, dit klopt wel. Ik weet niet hoe je bij deze info komt, maar dat klopt wel. Ik heb als kind wel een aantal jaar in Portugal gewoond.
0: Hé, ja. En hoe was dat?
1: Ja.
0: Een cultuurshock, want jij bent hier geboren, denk ik.
1: Dat sowieso, ja, man. Ik ben in Gouda geboren. Ik heb toen tot mijn 18 wat in Sveen gewoond. En toen gingen we naar Portugal. En ja, dat was wel even anders, man. We woonden ook in een soort van raar dorpje ergens. En ja, was anders, bro. Was gewoon heel anders. En ik denk dat het wel... ik denk dat het nodig is geweest ook voor mij om een beetje... die oogkleppen even iets breder te zetten, je weet toch? Plus een andere taal leren kan nooit kwaad, denk ik.
0: Ja, want het Portugees is je wel goed afgegaan.
1: Ja, kijk, weet je, als ik naar Portugal ga voor vakantie, is altijd wel even een beetje weer wennen en zo. Je weet toch, bepaalde woorden weet ik dan even niet of ik draai sommige dingen om. Maar op zich, het is er wel altijd in gebleven, man.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat is dope, man.
0: Ja, Gouda, een connectie met jou misschien dan.
2: Ja, altijd goed komt het Gouda, hè?
1: Ja. Ja, ik ben alleen geboren, hè, weet je niet.
0: Alleen geboren daar. Verder heb je niks. Nee, ja, want je woont tegenwoordig, of althans, je woont en represent Den Haag.
1: Zeker, omdat ik ben dus om mijn 11e ben ik naar Den Haag gekomen met mijn moms en met mijn zus. En vanaf dat moment eigenlijk gewoon daarna gebleven. Ik heb nog wel even op mezelf gewoon in Portugal toen ik 18 werd. Maar ik ben verder gewoon wel volwassen geworden in AGA. En ik heb eigenlijk alles en iedereen van wie ik hou zit in AGA, je weet toch? Dus dat voelt gewoon eigenlijk de enigste plek die ik mij als thuis voel. Je weet toch? Ja. Dus waarom zou ik dan niet representen, broer?
0: En over Den Haag gesproken, kijk je daar ook wel een beetje om je heen? Hoe is de scene in Den Haag?
1: Ik kijk zeker om me heen. Ik wil me niet al te veel bezighouden met wat iedereen maakt. Maar ik probeer wel tapped in te blijven om gewoon te weten wat er gebeurt. En ja, er zijn zeker wat mensen in Aga van ik wel denk. Dat die wel een grote platform verdienen, man.
0: Misschien ook je oude boys van FDG?
1: Oh shit, ja. ik dacht al dat je die oude bio echt had gevonden. Want deze eeuw vond ik eigenlijk liever niet buiten.
0: Ja?
1: Maar nee, tuurlijk niet. Boeien niet, bro. We waren gewoon team, man. We waren misschien 14, 15 of zo, weet je toch? Ja, en wilden gewoon een rapgroep starten.
0: Je begint ergens inderdaad.
1: Daarom, bro. En ik denk dat dat ook gewoon nodig was om hier te komen.
2: De echte Nederlandse... Gangster hebben ze wel een beetje in Den Haag begonnen, toch met DAC.
0: Ik vond mijn eerste.
2: 180 cc, motherfucker.
0: DAC.
1: Ze waren er wel vroeg bij.
2: Ja.
0: Wie had je? Nuclear Reaction?
2: Nuclear Family.
1: Maar dat is niet echt gangster rap.
2: Nee.
1: Dat is geen gangster rap.
2: Nee.
1: Hun hebben
0: meer maatschappelijke...
1: Hun claimen ook geen gangster rap, bro.
2: Hun zijn gewoon hele goede rappers.
1: Gewoon lyricaal heel goed, je toch?
2: Een beetje straatje opgezollen.
1: Ja. Ik wil het eigenlijk niet in hoekjes schuiven, maar ik hoor wat die zeggen. Het is meer dat dan gangster rap.
0: Ja.
1: Dat wel.
2: Nuclear Family, later werden hun kernkoppen.
0: Ja.
2: Nou, we hebben het er net over. Je hebt natuurlijk...
1: Ik draag een t-shirt ook, boeia. Ja.
0: Hey.
1: Kijk.
2: Ja man,
0: shout-out sowieso.
2: Den Haag heeft sowieso een gekke run. Ik heb het er net met hem over. Met Wilde Westen, King Size, Vindy. Ja, en allemaal een eigen sound. Dat is echt keihard, hè.
0: Het grappige is, heel veel mensen die jou vaak hier on-air zien, die denken wel eens, die drive die is altijd zo stil. Maar off-air...
2: Geef ik jou allemaal spullen waar jij over kan praten, ja.
0: Dus nu net inderdaad had je ook een gesprek met Gianni. Ja, wie noemde je allemaal op? King Size?
2: Wilde Westen, King Size. Nou ja, Ome Guus met Mount Olympus. Finny.
1: Hij,
2: maar allemaal een hele eigen sound.
0: Ja.
2: Dat is echt dope als je uit één plaats komt, hè?
0: Wat is dat met Den Haag, man? Het is niet alleen op hip-hop vlak, maar het is ook op rock vlak, Nederlandstalig, noem
2: maar Nederland. Qua hip-hop waren ze wel heel lang een beetje een outsider. Weet je? En nu hebben ze wel gewoon een hele run, maar allemaal met een eigen sound. En dat is heel uniek, vind ik.
0: Ja, hoe kan je je sound zo een beetje omschrijven, man?
1: Ik denk dat mijn sound heel veel invloeden heeft van wat mijn ouders luisterden, gemixt met wat mijn broer me allemaal heeft laten horen.
0: Okay.
1: En mijn broer heeft me vooral geïntroduceerd meer op de hip-hop shit. Je weet toch, van Amerika tot aan Nederland, tot aan alle landen eigenlijk. Van de Pax tot de Winnen, tot de whatever, van alles, je weet toch. En mijn ouders, die luisterden gewoon meer soul, Latin, reggae, R&B en... Voor mijn gevoel is een Gianni eigenlijk een blend van die twee samen, man.
0: Ja.
1: En als het gaat over tekst, ik hou gewoon van echte shit. En ik rap eigenlijk over gewoon, het is cliché, maar over wat ik zie en wat ik voel en wat ik meemaak. Alleen ik probeer het gewoon juist op een manier te zeggen waarop ik het wil zeggen. En niet op een manier waarvan ik denk dat andere mensen het hard gaan vinden.
0: Ja, precies. Ja, dat is ook niks meer wat we vragen, man. Ik bedoel, hou die echtheid inderdaad. Want ja, we hebben eigenlijk al een sneak peek gehoord van je werk dat vandaag is uitgekomen. Want
1: ja, man.
0: Vandaag heb je een release gedaan.
1: Ja, man. Mijn debuutalbum is uit vandaag.
0: Sick.
1: Dit heeft fucking veel werk gekost.
0: Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
1: In totaal, bro. Ik denk wel 2 jaar, man. Ja, man. En het is dan, kijk, sommige tunes heb ik al wat langer liggen. Alleen, er zijn ook bijvoorbeeld die intro tune, die had ik al de hele tijd liggen. Die zou ik eigenlijk doen voor wat toen nog een postcard session zou zijn voor Pass the Aux. En dat was toen niet meer doorgegaan. Toen hebben ze het anders aangepakt en hebben we toen die postcard gedaan met Mooney, met TJ en met Noah. Dat was heel dope geworden, maar ik had die poeken maar de tijd liggen, je weet toch? Dus op een gegeven moment, ik had die poek op de plaat gooien. Alleen ik had die poek ook al vaker performed. Dus ik voelde van, yo, ik heb die poek al getaped en ready. Maar eigenlijk, ik rap het nu veel beter dan het op die poek staat. Dan ik toch weer die poek opnieuw gaan opnemen. Dus snap je, soms is het niet letterlijk dat ik 2 jaar bezig ben met één poek. Maar het is wel gewoon, het hele proces heeft ongeveer zo lang geduurd, man.
0: Ja, perfectionistisch om het zomaar te zeggen. En...
1: Ja, heeft zijn voordelen en zijn nadelen, bro.
0: Ja.
2: Nou ja, voor een debuutalbum kan het geen kwaad. En het pakt wat dit betreft wel heel goed uit. Want het klopt allemaal, vind ik persoonlijk. Het hele album, ook qua skits, je outro wat ik net zei met dat live.
1: Ja,
2: hij doet ook alles produceren, hè?
0: Ja.
2: Geloof, daar had ik het net over.
1: Ja.
2: En zijn laatste track doorpakken zit een voice memo in van zijn oma, wat ook heel dope is.
1: Mooi.
2: Weet je, er zit een heel persoonlijk verhaal in en
1: klopt.
2: Bars, man.
1: Ja.
2: Meer mijn split vind ik echt keihard. Of nee, Tilladai, die komt daarna toch?
1: Ja, komt daarna.
2: Dat is met die
1: klopt.
2: Lage stem en die hoge stem in de ad-libs. Ja,
1: klopt, ja.
2: Super dope. Wat ik me wel afvroeg, waar komt de titel vandaan?
1: Tilladai?
2: Ja, dat zit in, Wolken en Daken.
1: Oeh, Wolken en Daken.
2: Dat zit in de laatste track, daar hoor ik hem in.
1: Het heeft eigenlijk meer references, maar ik zal het een beetje kort proberen te houden. Het begon eigenlijk allemaal bij voor mij. Natuurlijk die pokoe van Kernkoppen heet Dromenjagers. Daar had Guus al het over dakenrennen en drakentermen. Toen dacht ik, oh shit, dat voelde ik wel. En ik heb eigenlijk heel mijn jeugd al wel me best wel vastgevoeld, je weet toch? Dus voor mij, vliegen is altijd... heeft me altijd een bepaalde betekenis van vrijheid gegeven of zo, snap je?
2: Nee.
1: Dus als ik kan vliegen, dan ben ik vrij. Als ik gewoon kan doen wat ik wil, dan ben ik vrij. En die vrijheid is heel erg belangrijk voor mij geweest. En dat hoor je eigenlijk ook in het album. Ik denk dat het album, omdat het ook wat oudere tunes zijn en ik nog juist een beetje op zoek was naar hoe ik kon leren te vliegen en hoe ik zeg maar vrij kon zijn en kon doen wat ik wilde doen, dat eigenlijk het album het proces daar naartoe is. Snap je?
2: Ja, zeker dope.
1: En dat we nu eindelijk vliegen boven wolken en daken. Ja. Verder zelfs.
2: Maar je vleugels waren beschadigd.
1: Ja, man.
2: Ik heb geluisterd, hè.
1: Ik hoor het, ik hoor het.
2: Ja, man.
0: Ja,
2: man.
0: Ja, maar is dat de lijn die waar je op verder wilt gaan? Want je vleugels waren...
2: Nee, dat hoor ik in een track daarover.
0: Ja, ja, nee, maar ik bedoel, je vleugels waren beschadigd. Ik bedoel, wat was er gebeurd?
1: Nou ja, wat was er gebeurd? Bro, ik denk dat iedereen in deze kamer zijn schade heeft. Ja. Snap je? En voor mij zorgde die schade ervoor dat ik me niet vrij kon voelen, man. Snap je? En juist nu ik ook meer ben begonnen met het healen, met zelf nadenken over wat ik nou wil en hoe ik mezelf beter kan voelen en mijn life beter kan inrichten, wat werkt voor mij, ben ik me ook steeds vrij gaan voelen en zijn die vleugels ook langzaam aan het helen, je toch?
0: En wat werkt er voor jou? Ik bedoel, hoe pak jij het aan?
1: Wat werkt voor mij? Ik weet in ieder geval wat niet werkte voor mij. Uh-huh. Dus daardoor kon ik al heel veel dingen afstrepen. En wat niet werkte voor mij waren vermoeiende mensen in mijn leven houden, puur omdat ik van ze hield. Ja. Snap je? Sinds ik heel veel mensen ben gaan loslaten, omdat ik voelde al, je voelt eigenlijk meestal lang al of het nodig is of niet, je weet toch? Maar sinds ik dat ook echt heb geaccepteerd en die mensen ben gaan loslaten, bro, is eigenlijk alles alleen maar in stijgende lijnen gegaan, bro. Dus ik ben heel blij dat ik die keuze ook voor mezelf heb gemaakt. En dat is maar één van de dingen, maar ik denk dat dat wel misschien een hele korte en simpele keuze is geweest met een koude grote impact.
2: Ja.
0: En in deze road, op dit pad, zeg maar, naar jezelf, zeg maar, weer hervinden. Is de track van Winnen, Lotgenoot, daar een grote steun aan geweest?
1: Zeker, man, bro. Ik had het al eerder met hem erover. Kijk, vroeger als kind, ik luisterde gewoon Party Squad en zo en dat soort shit. Ja, ja, ja. En op een gegeven moment, ik vroeg eerst aan mijn brader van, ai, wat kan ik luisteren behalve Party Squad? Want hij vond dat niet hard. Ik zeg, ai, geef me dan iets. En ga maar toen die Nellyville CD, koude hard. Toen zei ik, oké, ik vind het leuk, maar ik wil even iets rap gewoon, je weet toch? Ja, laat mijn Lotgenoot horen. Bro, ik was gelijk verliefd op hip-hop, man, bro. Ja. En ik was toen nog ching, je weet toch? Dus het is gek ook, soort van, dat ik toen al zo'n gek gevoel had bij die poegoe. Ja, bro, hey, alleen die sample, al geef maar gewoon kippenvel, je weet toch? En hoe die man dan gewoon beschrijft hoe het is, hoe vriendschap kan zijn, je weet toch? Bro, dat vond ik prachtig, man.

0: samen met Vijs eigenlijk ook nog een lotgenoot hoorde je hier bij Vibes voorbij komen. En dit is een track van Johnny, om het zo maar te zeggen. Het is geen track.
1: Nou, ik wou net zeggen, nee, dat ook weer niet.
0: Nee, maar het is een track die voor jou een speciale betekenis ook heeft.
1: Ja man, dat wel zeker.
0: Ja, en ik denk, jij zei er net al, Drijf, ik denk voor een ieder die deze track beseft heeft, moet het wel ergens in een
2: iets raken, ja man. Ja. Ja man. En helemaal, we hebben het net over na Vijs, zeg maar. Er is één verse die is voor Vijs.
0: Ja.
2: En een keire track, man.
0: Ja. Ja, ik ben toen, er was daarna, nadat het allemaal gebeurd was, op Hemraatplein, hadden ze een herdenking ook voor Vijs met allemaal ballonnen oplaten en dat soort dingen. Daar was ik toevallig ook nog bij om laatste eerbetoon te betuigen aan Vijs. Ja, het was wel een mooie avond, om het zomaar te zeggen. En ja, hij zal nooit vergeten worden. In Rotterdam heb je trouwens bij de Kruiskade heb je ook een hele grote muurschildering van Vijs.
2: Dat vind ik sowieso dope dat ze dat tegenwoordig in Nederland doen, man.
0: Ja.
2: Weet je, dat is echt zo'n Amerikaan ding.
0: Ja,
2: van, wel jammer dat er altijd iemand overleden moet zijn voordat ze het doen. Weet je, het mag best als mensen leven. Maar Winnen staat ook in Rotterdam, toch? Kruiskade.
0: Klopt.
2: Kleine J staat in Den Bosch.
0: In Krooswijk heb je er eentje van Def Rhymes ook nog eens.
2: Nog gruwelijk.
0: Heel dope. Ja. Hey, over classics gesproken. We hebben ook nog steeds de opgave van de draaien of dumpen van deze week. En het is geen...

0: Wordt het zwart licht vanavond vanaf nu of Dredd en Krullen Bijlmer Stijl Anthem? En wie zaten er ook alweer allemaal in, Drijf?
1: Kero C, ja. Dredd, Krullen, Emmo, Bracco, Gikkels, MC Fit.
0: Ja man, MC Fit. Heel veel mensen
1: MC
0: die...
1: MC Fit kwam hard te vertrekken, dat is niet normaal.
0: Ja, maar Fit heeft vroeger ook echt gruwelijke pokoes gemaakt ook.
1: Flinke namen toch?
0: Flinke namen inderdaad. Als ik een rondje hier trouwens in de studio mag maken...
1: Bij me staan, man.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Jij, Gianni?
2: Kijk, voor mij, ik heb vanaf nu meer gepompt, dus ik gooi hem gewoon op vanaf nu.
0: Ja, je hebt trouwens de enige featuring die jij hebt op je album. Die guy die heb je vandaag meegenomen.
2: Die guy, ja.
0: Die guy, ja. Ik wou jou vragen, wil je hem introduceren?
2: Ik zal hem zeker introduceren. Dit is een van de mensen wie ik het meest geloof die... eigenlijk zonde zou zijn als hij alleen binnen Nederland zou denken. En ook dus de enigste motherfucker featuring op mijn debuutalbum. Zijn naam is Zachary V. Hij is gewoon verschrikkelijk goed in wat hij doet, man.
0: Yiddick. we moeten hem gewoon sowieso een vibes applaus geven. Oh.
3: Zit toch.
0: Sowieso dope dat je er bent. In de tweede uur gaan we jou er ook sowieso bij halen. Maar als ik jou de vraag mag stellen, zwart licht of Dredd en Krullen?
3: Oeh. Ja, dan Dredd en Krullen, man. Zo door die 101 bars ook, toch?
0: Ja. Laat het weten wat jij ervan vindt. 085-029-4x2 of check de social kanalen van Galaxy of Vibes.
4: Vibes is powered by Axt.
5: Waar jij de laatste news, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt Online.
6: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
7: On to the

Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 4774. 085-744-4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus. Fietsfabrikant Axel, het bedrijf achter merken als Baboe, Batavus en Sparta, zit diep in de financiële problemen. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat de Nederlandse onderdelen van het bedrijf voorlopig uitstel van betaling hebben gekregen van de rechter. De FIFA ontkent stellig dat voorzitter Gianni Infantino aan Marokko heeft beloofd de WK-finale van 2030 te mogen organiseren, in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte vandaag over deze deal. De FIFA-top vergadert in Rabat over ophef rond het inmiddels geschrapte commerciële investeringsplan dat felle kritiek kreeg van de UEFA.
2: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
1: En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

Ayra Star, Where Do We Go hoorde hier voorbij komen bij Vibes hier op Galaxy. En welkom terug bij het tweede uur van dit mooie urban hip-hop entertainment programma van Galaxy. En zodra we het uur beginnen, hoort deze er natuurlijk ook bij. En dit keer moet ik hem in mijn eentje doen, want Drijf die is nog een luchtje aan het scheppen.

0: nog in vakantiestemming volgens mij, want die houdt de tijd echt totaal niet in de gaten. Maar desalniettemin, welkom terug bij het tweede uur van Vibes, dames en heren. En vandaag hebben we in de show niemand minder dan Johnny, Den Haag's eigen. En ja, Drive, je komt ondertussen binnengestapt. En
1: yes, sir.
0: Ik heb het idee dat jij dit gewoon expres hebt gedaan. Jij dacht, fuck it, ik laat die Mark gewoon...
2: Alleen zingen.
0: Ja, precies.
2: Dat was gewoon de tijd voor de solopoeken.
0: Maar ik moet zeggen, ik heb hem wel gewoon...
2: Geneeld gewoon.
0: Gelaten zoals die is, want... Ik bedoel, soms moet je ook gewoon genieten van het origineel... zonder dat wij er doorheen tetteren, toch?
2: Ja, dan kan de rest mee zingen volgende week. Dan kan Daniel even oefenen.
0: Hé, hey, ik moet zeggen, Poco Daniel, die...
2: Die zat er gewoon doorheen te praten, man. Ik heb de beelden gezien.
0: Ja, vond je?
2: Gewoon weer een lang verhaal. Rijk is doop.
0: Ja, man. Heb je trouwens nog wat van Rijk gehoord?
2: Tuurlijk niet. Tuurlijk niet.
0: Had gekund, toch? Had gekund. Hé, hey, we hebben natuurlijk ook, als je het eerste uur gemist hebt... Zo

0: zwart licht vanavond of wordt het dread en krullen? En dan vraag ik draai zoals gewoonlijk, wie staan er nog meer op?
1: Nog een keer.
0: Nog een keer.
1: Christian Boy. Nee. MC, MO, Bracco, Dread, Krullen, MC Fit, Gikkels.
0: Juist, ja. Gewoon. En jij kwam er net al met een suggestie van misschien moeten we krullen, maar gewoon even contacten en vragen van.
1: Een keer dat ze hier gewoon even een nieuw Belmenstaaltje maken, man.
0: 2026.
1: Gewoon met een paar van de Youngboys erbij. Zou hard zijn.
0: Ja. Je gaf Christian Boy al als suggestie.
1: Sowieso,
0: als
1: Christian Boy moet er sowieso bij, man.
0: Christian Boy, Kiddo C, Krullen en Dredd sowieso ook dan nog. Ja. Wie zie je er nog meer op dan? Ik bedoel, volgens mij maak je die hele tape al af.
1: Joey AK.
0: Ja?
1: Natuurlijk, waarom niet? Beetje Holendrecht erbij is ook Bijlmer, toch?
0: Ik weet niet of Holendrecht echt...
2: Geen Bijlmer, dat is Amsterdam.
0: Ja, dat wel. Maar ik bedoel, als we...
1: Nee, maar is alles Bijlmer, joh. Kom nou niet.
0: Ja, toch. Hey, aan het einde van het eerste uur hadden we de guy die als featuring staat op je album. En als ik het goed zeg, Zachary?
2: Zachary V.
0: Super dope dat je er bent, man. We hadden je mening er net al kunnen horen wat betreft de draaien of dumpen. Ja, vertel man, hoe ben je bij Jani terechtgekomen? Hoe is de connectie ontstaan? Dat jij ook gewoon als enige gewoon op het album staat, man.
3: Ja, Jani is een hele goede mattie van een hele goede mattie van mij, Kimo. En Jani kwam bij hem vaker. Was een kleine jongen gewoon eigenlijk.
0: Ik hoor nu al een onderliggend verhaal hieronder.
3: Ja,
0: brand los, man.
3: Ja, ik weet niet of ik dat mag vertellen.
2: Ik weet niet wat je gaat vertellen.
3: Wat jij tegen Kimo zei eerst, toch?
2: Oké, dat kan je wel vertellen. Je hoeft niet in de details te gaan, maar ik kan wel vertellen.
0: Oké.
3: Nou, Kimo was van, hoe zeg je dat, onder de... Van onderstelling, hoe zeg je dat ook?
0: Ja,
3: Kimo dacht dus dat hij ouder was dan dat hij zei. En zo kwam hij eigenlijk over de vloer. En we vonden hem sowieso gewoon een harde rapper en ook gewoon een solid guy gewoon. En zo een pokoe maken. Hij stuurt mijn pokoes. Ik stuur hem verse en zo. En zo bleven we gewoon altijd pokoes maken. En man. Zo eigenlijk, man.
0: En jij komt ook uit Den Haag?
3: Nee, ik kom uit Rotterdam.
0: Jij komt zelf uit Rotterdam?
3: Ja, ik kom uit Rotterdam.
0: Oké. En hoe lang maak jij al muziek, om het zo maar te zeggen?
3: Sinds tiener gewoon. Sinds eerste
0: vers. Ja, we hoorden er net buiten je leeftijd al. Dus
3: ja, ik ben 33.
0: Is al een tijdje.
3: Ja, ik ben 33. Mijn eerste vers had gegeven toen ik 9 was of zo.
0: Ja, toch?
3: Ja, man. Al een tijdje eigenlijk.
0: En wat is jouw... benoem jullie... relatie, om het zo maar te zeggen, jullie vriendschap. Hoe benoem jij hem?
2: Gewoon mijn brada, man.
0: Brada.
2: Gewoon mijn brada, man. Ja, man. Ik kan hem bellen voor anything, je weet toch? En andersom ook, broer.
3: Same.
2: En dat is voor mij, denk ik, het meest belangrijke in vriendschap.
3: Ja, toch?
2: Gewoon op elkaar kunnen rekenen wanneer nodig.
3: Ja. Dat.
2: Groot of klein.
0: Juist.
1: Maar jij hebt een internationaal naam, Zachary V.
3: Ja, ik rijp voornamelijk Engelstalig. Wel gewoon Nederlands begonnen, maar ik vind Engels gewoon wat fijner. Engels werkt gewoon wat fijner.
1: Nou, dope toch? Dat is hard. Ja, want is die verse... Die is Engels toch?
3: Die is in Nederlands begonnen eigenlijk.
2: Ja, maar...
1: Er zit een beetje een twist in.
2: Het is voornamelijk Engels.
3: Ja,
2: maar
3: ja,
2: inderdaad, hij had eerst eigenlijk een andere... Ja, andere verse. Hij had eerst... De helft van de verse was anders. En ik hoorde het. En toen dacht ik van... Ah, ik vind het nice. En toen heb ik het omgedraaid. En toen vond ik het begin goed, maar het einde niet, zeg maar. Dus toen dacht ik van... Oké. Laten we het einde weghalen. En toen heeft hij dat ook opnieuw moeten doen. En heeft hij eigenlijk gewoon opgevuld met Engelse shit. En dat heeft eigenlijk die pokoe van een 9 gewoon naar de 10 gebracht. Joh.
1: Hey. Ja, dope.
3: Love.
0: Ja, man. Hey, straks in de show hebben we sowieso ook nog de vibes seconds. De dilemma's die wij op je af gaan vuren.
2: Ja, toch.
0: En daarna hebben we sowieso ook nog een... Wij hebben hem over kunnen halen, man. Hij gaat een track live doen. Jawel.
2: Snelle 16.
0: Zal ik je alvast voorbereiden op die 5 seconds? Wil je alvast een vraag?
2: Ja,
0: een voorproefje.
2: Ja, toch, kom maar.
0: Oké. Een van de vragen die je had kunnen horen straks, maar die je nu te horen krijgt, is het volgende. Maak je je hardste tracks wanneer je met je rug tegen een muur aanstaat en je frustraties van je af moet schrijven? Of juist wanneer je alles in je leven, of wanneer alles in je leven op rolletjes loopt en de sfeer relaxed is?
2: Oeh. Dat vind ik een hele moeilijke vraag, man. Want het is eigenlijk nooit het een of het ander. Ik merk wel dat soms...
0: In principe moet je binnen 5 seconden antwoorden.
2: Oké, ga je gang. Oké, om nu even die 5 seconden laten scoren en dit nog maar uit te leggen. Kijk, weet je wat het is, bro? Soms merk ik wel van, als ik echt diep erin zit, dan kan ik niet eens verwoorden waarom ik diep erin zit. Dus soms heb ik even nodig om daaruit te komen om daarover te kunnen rappen, snap je? Maar soms kan het ook zijn als ik diep erin zit en dan ga ik over wat anders rappen, dan lukt dat wel. Dus het is, ja, geen idee. Maar ik ga mijn best doen om de volgende keer snel een antwoord te geven en ook echt te kiezen, man. Ik zeg eerlijk.
0: Ja, heb je straks nog een paar dilemma's die je voor je kiezen krijgt, maar
2: Oké, ik ga mijn best
0: doen. It's all good. Dit is Ronnie Flex, DJ Dylan, ADF Unjob.

0: boy en last hoor die hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy. En wat zei jij nou net tijdens die track? Niemand kent deze hele track, alleen dat ene stukje van van het refrein.
1: Ja, laat me zeggen, ik ken de rest van de track niet.
0: Nee, maar heel veel met jou hoor.
1: Ja, het is gewoon een TikTok parcours. Ja. Daar is niks mis mee, je weet toch? Maar dat is wel wat het is.
0: Ja. Ja, het is, ja, tegenwoordig ga je viral op TikTok, dan heb je een hele grote kans dat je daar gewoon een hit uitslaat. En heel veel artiesten tegenwoordig, ja, die teasen eerst gewoon een klein stukje van een pokoe voordat ze die hele pokoe afmaken.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ik werk jij ook zo?
1: Nee, man.
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, ja, ik wilde... Ik dacht, laat ik dat maar eerst even vragen.
1: Maar het kan, hè. Hey, voor sommige mensen werkt het, weet toch? Het is gewoon niet dat ik het doe, maar iedereen zal zijn eigen formule ook, weet je?
0: True. Ja, ik vind het apart. Gewoon niet een hele track maken, maar gewoon een gedeelte en
2: ja,
0: dan...
2: Ja, maar als het dan niet aanslaat, maken ze het niet af ook.
0: Ja.
2: Dat is waarschijnlijk het hele idee erachter, toch? Ja. Van oké, ik maak iets korts en kijk of het aanslaat, slaat dan maak ik het af. En zo niet, dan gaat het in de prullenbak.
0: Ja, dat zijn de TikTok-rappers van tegenwoordig, noem ik het maar. Ja. Hey, iemand die zeker geen TikTok-rapper is, en we hebben hem nog steeds in de studio, dames en heren, is niemand minder dan Johnny.
1: Biggest.
0: En het moment is daar. En we hebben ook natuurlijk Zachary V. Natuurlijk.
1: Yeah.
0: Sowieso. En het moment is eindelijk daar. Je gaat je live track doen hier bij ons.
1: Dan mag ik ook je water nemen.
0: Geen probleem. Zit er nog een verhaal achter deze track? Of heb je zoiets van, bro, je moet gewoon luisteren?
1: De tweede.
0: Man, dan gaan we hem in ieder geval een vibes applaus geven. Want hij is natuurlijk dus live hier bij ons. Dames en heren. Niemand minder dus dan Johnny.
1: Yo. Wow. Yo. Ik weet echt wel het verschil tussen mijn socials en mijn private life. Die poko shit is vermoeiend, man, ook al lijkt het nice. Je bent er niemand weet, but almost die like twice. Maak gebruik van mijn tijd, zo aan mijn shoe, my shot like dice. Despite my lies, bijna altijd wel mijn artie op de juiste plek. Toch geef hem elke keer weg, alsof ik 1000 heb. Dus als het lekker gaat, hoef ik niet aan een bitch te spenden. Want er wordt 80% van die stack in een huis gezet. Couple losses, maar we doen hem nog steeds. Nu doen ze opeens wat wij al lang deden. But it's all good, nigga. Hoeveel gewicht, mijn mannen pushen geen eens. We douchen geen

het is forever. John, come on, niet breek het. Pass it out, verdeel het. Nog niet daar, ik weet het. Maar live in like we made it. Ik heb mezelf.

Gemobbeld spatie, gemobbeld space. Geen hallo, geen hees, geen waar ben je dan geweest? Laat me, die pokoe verslaving maakt life soms wat eenzamer. Toch doe alles voor die shit als een fiend die zijn beest wil halen. Gemerkt waar aan het licht, maar nu wordt tijd om op te staan. Fuck it als jij...

0: geven.
1: Mensen beseffen niet dat dit gewoon live was, dames en heren. Live bij ons in de studio, Johnny! Ik was er zo van onder de indruk dat ik mijn mic vergat aan te zetten. Zometeen hebben we nog de 5 seconds. En misschien kunnen we hem nog aan de spot zetten. Dat is zometeen.
2: Vibes is powered by Axt.
0: Waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt online.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Jajamän, en aerobit. Tony MHD voorbij komen bij.
1: Spaal, spaal.
0: Inderdaad, bij Vibes hier op Galaxy. En ik moet zeggen, ik was nog volledig aan het bijkomen van de live sessie zojuist van Johnny. Hey, gruwelijk man.
2: Thanks voor het
0: heel super dope man. Ik zou zeggen, ga zijn laatste, zijn nieuwe album.
1: Ja. Debuutalbum, Wolken en Daken. Ja man, ga checken.
0: Super dope.
2: Zeker, gaat, er zijn nog maar een paar exemplaren van over, want we hebben het ook op vinyl gedaan.
0: Hey.
2: En de sales zijn echt gek gegaan. Hoor. We hebben maar 100 stuks ook gemaakt, dus voor wie nog de laatste exemplaren wilt, we gaan ook nooit meer dezelfde platen zo maken. Dus dit is echt one in a million. Ja, maar dan, als je wil hebben, check de Booyah site.
0: Kijk, je loopt hem nu wel te teasen, maar heb je er eentje bij je?
2: Niet bij me, want ik was niet langshuis vandaag geweest. Anders had ik eentje bij me. Maar jullie krijgen nog één van me. Hey. Die hebben je sowieso goed.
0: Kijk, dat was niet de bedoeling. Maar,
2: nee, maar die had ik al gedacht. Dus dat gaan we nog regelen onderling.
1: Dus
2: is
1: er vanaf nu één minder nog te koop.
2: Maar als ik ben vergeten, kan ik dus te goed beter zeggen van dat ik het niet heb. Je weet gewoon dat ik het niet ga doen. Ik vind dat altijd leuk om het gewoon echt geprijsd te houden. Maar
0: ik zei het eigenlijk. Omdat we natuurlijk ook een vinylverzamelaar hier in de studio hebben. Ja, deze man heeft een verzameling waar je u tegen zegt.
1: Maar dat valt wel mee hoor, ik ben Daniel niet.
0: Ja, maar...
1: Ik heb wel een paar platen, ja, dat wel.
0: Wat is een van jouw bijzonderste platen die je op dit moment...
1: Ik heb geen bijzondere platen, man.
0: Nee?
1: Nee,
2: maar voor jou bijzonder?
1: Ja, ik heb heel veel van Tupac, dat vind ik bijzonder, weet je. Dat had ik vroeger op CD, dat heb ik nu op vinyl. Naast, weet je, ja.
0: Wat is een vinyl waar jij vaker naar hebt geluisterd?
1: Moela man, Narcopop. Ja? Mijn favoriete LP man.
0: Ja? Okay.
1: Grap, als ik moet schoonmaken zonder in huis, Narcopop of 50 Cent.
0: Dan voel je gelijk een extra mensen of zo.
1: Ja man, ja man.
0: Ja.
1: In plaats van koeien. Zijn zo met Dyson.
0: Ja. Ik ga stuk. Ja. Hey, om terug te komen bij Johnny. Johnny, het is ondertussen tijd voor...
3: Oeh, wat, wie, waar...
2: Oh.
3: We stoppen de muziek op Galaxy voor een goed gesprek. Dit zijn de Vibes Talks.
0: Juist, ja. En in de Vibes Talks gaan we het hebben over de Vibes Seconds. We gaan jou wat dilemma's voorschotelen waar jij dus... in principe... Wij zijn hier wel wat ruimer. Maar in principe moet je binnen 5 minuten... 5 minuten zelfs.
2: Oh, kijk, zie ik. Dat is wel makkelijk.
0: Kijk. Nee, binnen 5 seconden antwoorden en... Ja, ben je er klaar voor?
2: I guess so.
0: Ja? Ja, je had er net al een voorbeeld van gehad. En ja, je weet wat je kan krijgen. En de eerste vraag. Je komt uit Den Haag. Ja. Een stad met een gigantische en rauwe hiphopgeschiedenis. Voel je de druk om in de voetsporen te treden van Haagse legendes zoals Moela of SFB? Of bouw je aan een compleet eigen losstaande nalatenschap?
2: Tweede antwoord, man. Ik maak mijn eigen footprint.
0: Ja, groot gelijk. Sowieso. Wat is het grootste verschil tussen Johnny, de artiest die in het spotlight staat voor de microfoon, en de Johnny die thuis gewoon met zijn fam en vrienden op de bank zit? En we hebben een van je vrienden natuurlijk hier, dus we kunnen het checken.
2: Ik denk dat sommige mensen best wel... Ja, oké. Ik denk dat mensen kunnen denken dat ik soms misschien iets grover of gemeener ben dan dat ik eigenlijk ben. Dus ja, ik denk dat de buitenwereld vooral denkt dat ik misschien wat grover ben. En thuis ben ik eigenlijk gewoon een super lieve guy, man. Als je gewoon straight met mij bent, dan ben ik gewoon super lief. Je weet toch?
0: Klopt dat?
4: Ja, hij is overal hetzelfde, man.
0: Ja, toch? Nice. Hey, als we jouw discografie ontleden, wat definieert jouw sound dan het beste? De melodieuze, zwoele vibes voor de clubs of de rauwe, ongezouten straatrap met de harde bars?
2: Ja, ik denk voor nu wel het tweede inderdaad, man.
0: De harde bars.
2: Voor nu het tweede. Ik heb nog zoveel liggen, ja. Maar voor nu, wat ik nu aan het doen ben en hoe mensen mij nu kennen, wel het tweede. Ja.
0: Wie is de allereerste persoon die jouw tracks te horen krijgt voordat ze officieel worden uitgebracht? En hoe pijnlijk eerlijk mag diegene zijn?
2: Nou, dat is mijn brada. Door hem ben ik ook beats en zo gaan maken. En ja, hoe eerlijk en pijnlijk hij mag zijn, dat bepaalt hij altijd zelf. En daar maakt hij ook wel gebruik van. In een goede manier ook wel. Hij is gewoon kritisch en daarvoor kom ik ook. Je weet toch, ik laat niemand een boek horen om van te zeggen, ja hard man. Bro, wat heb ik gedaan? Je weet toch, als je mij kan zeggen, ja hard, maar ik zou misschien dit of dit doen, en je onderbouwt het, bro, dan neem ik het mee en of ik wat mee doe is aan mij. Maar ik laat het juist aan mensen horen om te kijken van, hey, wat kan beter? En ik laat het ook niet zomaar aan mensen horen. Ik vertrouw gewoon mijn brada's gehoor en ik weet gewoon dat iemand smaak heeft, snap je?
0: Ja,
2: dus daar vertrouw ik ook gewoon op. Ik ga niet aan... Je kan ook op een kanje gaan en naar je schoonmaakster zeg maar gaan vragen wat je van die poeken vindt. Heeft ook weer zijn voordelen. Maar voor mij... liever niet, man, want ik hou niet van te veel meningen. Ik weet precies wat ik wil en als ik te veel meningen ga horen, dan raak ik daar helemaal in de war van, hoeft niet.
0: Ja, over schoonmaken gesproken hoorden we net van Drive, je kan het beste moela opzetten op de achtergrond.
1: Nou, dat klopt helemaal.
0: Hey, wat is voor jou momenteel de grootste uitdaging in de Nederlandse urban scene? Opvallen tussen de gigantische stroom aan dagelijkse TikTok-hypes, waar we het er net inderdaad over hadden, of het behouden van je eigen creatieve vrijheid zonder concessies te doen?
2: Ik denk het eerste, man. Ja man, TikTok. Ik ben... Het is nu gewoon onderdeel van social media. En die heb ik gewoon wel geaccepteerd. Dus ik post ook wel erop. En ik doe nog steeds al mijn ding. Maar ik wil niet dat ik afhankelijk ben van TikTok. Snap je?
0: Ja.
2: Dus ik hou me daar sowieso niet mee bezig.
0: Ja. Groot gelijk, man. Is Den Haag inmiddels je te klein geworden voor jouw ambities? En kijk je al over de stadsgrenzen heen? Of blijft 070 voor altijd de basis van waaruit je alles opereert?
2: Het blijft sowieso de basis, maar ik ben sowieso van plan om nog zoveel meer te doen. En dat ben ik al aan het doen. Dus ja, ik reach sowieso veel verder dan Aga, maar ik zal altijd Aga gewoon representen waar de fuck ik ook kan.
0: Ja toch?
2: Ja man.
0: Gouda ben je gewoon helemaal vergeten.
2: Kijk, ik ben alleen geboren in Gouda. Ik heb verder niks. Ik heb niks met dat.
0: Fuck
2: dus...
0: Gouda Drive, voor je dat?
2: Ik zou ook geen één straat in Gouda kunnen opnoemen, bro. Ik heb daar niks mee.
0: snap ik. Wat is over 5 jaar het ultieme succes voor jou? Een platina plaat aan de muur en miljoenen streams op Spotify? Of het feit dat je een stabiele, onafhankelijke carrière hebt opgebouwd waarmee je je fam kunt onderhouden?
2: Ja, sowieso tweede, maar van deze vragen denk ik allemaal echt van, wie geeft nou antwoord met het andere antwoord wat er was? Dan denk ik echt van, broer, dan maak je echt muziek voor de verkeerde redenen, man.
0: Een platina plaat. Ja, ik denk dat er genoeg artiesten zijn die wel blij worden van een plaat aan de muur.
1: Als je een platina plaat hebt en het is een kerstliedje, heb je elke zit je elke december goed.
2: Maar dan is mijn vraag, ja, voor wat maak je muziek? Ja, ja.
0: Nou,
2: snap je?
0: Ja.
2: Kijk, ik wil niet zeggen dat het goed of fout is, bro. Het is gewoon niet voor mij. Ja. En ik vind het gewoon verbazingwekkend dat nog heel veel mensen wel op die manier denken.
0: Ja, dat is het eerder, toch? Ik snap je, inderdaad. Dat waren in ieder geval de vibes, Zekkers. Het waren wat uitgebreidere vragen dan normaal. Maar ik vind dat je je keurig doorheen hebt geslagen.
2: Thanks.
0: Is er een vraag überhaupt waar je op terug wilt komen?
2: Ik ben de vraag eigenlijk vergeten, man. Brein gaat heel snel door naar het volgende, man. Sorry.
0: Je hebt in principe al gelijk antwoord gegeven op de meeste vragen. Dus ja, appreciate it, man. En ik wil even een klein sprongetje maken naar Drive. Want dat is net aan de andere kant van de tafel. Maar ik wil graag even een tussenstandcheck doen wat betreft het draaien of dumpen voor vandaag.
1: Die ga ik jou vertellen. Als je heel even hebt.
0: Ja, zeker.
1: Want we hebben echt veel mensen gereageerd. Maar Bijlmerstaal... Oh, verkeerde knoppie. Sorry, man. Staat voor. 84%. Dus als er nog een mannetje of 40 gestemd op zwart ligt, dan wordt het nog spannend. Want anders is het wel een gelopen race dit.
0: Dan wordt het in ieder geval spannend, inderdaad. Zometeen mogen we Johnny on the spot zetten. Heb ik ook nog eens begrepen. Hij gooit zometeen even wat 16 uit zijn mouw. Op een bekende beat.
2: Eventjes.
0: Dit is Jonah Fraser met Frenna. I need your love.

0: popping, man.
1: Supporting our local talents.
0: You know what it is.
2: Yo, we're dropping.
1: Playing their new music on Galaxy Radio.
3: Ilias of the beat. Ilias of the beat.
4: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar me

0: af van al die motherfucking type shit.
1: Eerlijk gezegd moet ik ook even gaan checken of ik mijn schadeformulier wel in de auto heb zitten. Je hoorde Moolah B met Sword voorbij komen hier bij Vibes. En ja, ik vroeg gelijk aan Drive, is dit ook zo'n soort schoonmaakmuziek?
2: Ik wou een stofzuiger zetten, maar het is wel een... Nee, ik ga lekker op Moolah, man. Ik ga lekker op Moolah.
1: Ja, kijk, weet je, kijk, het is niet dat ik hem belachelijk maak, man. Maar soms als je de lines echt gaat beseffen... Dat is het soms grappig.
2: Ja. Maar dat is een kunst, hè?
1: Is een kunst. Ja, sowieso.
2: Ja, ik heb Moolah hoog zitten met zijn schrijven, man. Ik vind hem echt... Ja, zeker top 3, man, in Nederland.
1: Ja?
2: Ja, man.
1: Maar oké. Moolah top 3?
2: Ja, man.
1: Je hebt mensen
2: Moolah
1: als...
2: Moolah haalt bijna iedereen van de track.
1: Wacht even. Je hebt Styx, je hebt Typhoon, je hebt... Alleen Zwolle,
2: hè? Hij heeft een track met Styx, hè?
3: Ja, klopt, man.
2: Nee, Styx...
3: Klopt, die over die wagen dat ze rijden en zo roept voor hun allebei anders.
2: Ja, dat iets kan. Op een maandag of zo. Op een
1: dat
2: maandag.
1: Kan. Ja. Maar klopt, jij man. Plaatst Moolah in jouw...
3: Aanhouden op een maandag.
1: Top 3.
2: Juist, ja. Ja, man.
1: Ja, ik moet dat even verwerken, ja, man.
2: Ik heb opgezwollen ook hoog zitten, maar dat is wel lang geleden, grap. Ja. Weet je, dus je moet ook met de tijd mee. Styx staat bij mij sowieso ook in mijn top 3, maar dat is gewoon nog heel veel werk.
1: Maar
2: hebben.
1: Over lang geleden gesproken, er schijnt een ghost-project van Styx.
2: Ja, slaappunt.
1: Te zijn, inderdaad.
2: Heeft Daniel daar niet over verteld?
1: Ja. Nou, daarom...
2: Moet ik het ook gaan vertellen?
1: Nee,
2: dat weet ik.
1: Ik moet het eigenlijk...
2: Maar ik vind Moolah gewoon echt heel innovatief gewoon in zijn muziek. En hij rapt wel vaak dezelfde shit. Maar ja, dat is Moolah, toch? Styx rapt ook vaak dezelfde shit. Hef ook. Dat is hun lijf, toch? Maar ik vind Moolah heel creatief.
1: Ja, misschien moet ik hem maar meer een kans geven.
2: Ja, man. Ga lekker de stofzuiger om thuis halen. Met narcopop.
1: Je hebt gelijk, man. Hey, voordat ik straks ga stofzuigen, wil ik nog iets anders doen. Want ik wil dit man... on the spot zetten.
2: Ja, dat is jouw ding.
1: En dat is mijn ding, inderdaad. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Johnny, dames en heren. Die hebben we nog steeds hier in de studio. Laten we hem nog even een vibes applaus geven. Voorheen was ik scheutiger met vibes applaus.
2: En lang ook.
1: En lang.
3: Drink een chat.
1: Nee, man. Dit verdien je gewoon. En we mogen jou ook nog eens on the spot zetten vandaag.
3: Oké.
1: Je gaat een 16 uit je mouw schudden, heb ik begrepen.
3: Eventjes.
1: Ik
3: kan het best doen.
1: Ik heb een beat uitgezocht. Nou ja, okay. In samenspraak.
3: Ja,
1: een beetje.
3: Cool.
1: En ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Een freestyle. Live bij ons in de show. Niemand minder dan Johnny.
3: Yo.

0: Johnny. Shit, live bij ons in de show, dames en heren. Niemand minder dan Johnny. En het was een freestyle, hè?
1: Die laatste lijn was hard. Kijk, de laatste lijn was heel hard.
0: Ja, man. Johnny, thanks, man, voor deze. Wij hebben sowieso genoten. Ik hoop dat je ook gevibes hebt vandaag.
2: Tuurlijk, man. Dat kan je ook terugzien, volgens mij, man.
0: Vinden we alleen maar dope om te horen. Ja, waar kunnen we jou binnenkort nog allemaal vinden, man?
2: Jullie kunnen mij overal vinden als Jani.lsg. Dus Jani.lsg op alle socials. En als je gewoon op Spotify op YouTube zoekt, Jani. En als je dan wolken en daken intypt, dan ga je het beste album van het jaar horen. Dus ga die shit vooral checken, man.
0: Als wij afgaan op wat we vandaag hebben gehoord, dan is dat zeker de moeite waard. Geef de man nog een vibes applaus, want we hebben genoten. Niemand minder dan Johnny.
2: Yes, thank you for man. Big shout out naar de set. Big shout out naar Booyah en Aga. Big shout out naar Zack. Heel de set. Booyah. Iedereen uit Aga. Best wel. Ja,
1: en bestel je vinyl.
2: Ja, bestel je vinyl op Booyah. De laatste paar nog. Als je echt wilt.
0: Sowieso hebben wij ook nog de einduitslag van de draaien of dumpen van deze week. En ik denk, Drive, dat jij even de dingen moet gaan checken. En als je hebt gecheckt, dan denk ik...
1: We hebben 55 reacties en 16% zwart licht, 84% pijlmestaal.
2: Duidelijk.
1: Ze hebben de bims aan het werk gezet.
0: Ze hebben de bims aan het werk gezet. Ik wil jou bedanken, Drive, voor deze week.
1: Ik wil jou ook bedanken, man.
0: Graag gedaan. Johnny, jij ook bedankt.
2: Alleen maar lobby, man. Bless up.
0: Zachary V, bedankt. Bedankt voor het luisteren. Wij checken jou weer volgende week weer bij een nieuwe uitzending van Vibes. Same time, same place hier op Galaxy Radio.

0: Ajaxed.
1: Waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axed.nl of de social kanalen. Axed.nl of Axed Online.
2: Check out the
3: music.
2: Next.
4: More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21 en een man van 30 uit Emmer-Kompaskum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts 1 van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloor ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics...

0: waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus.
1: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
0: En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bye-bye.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.